0: mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt

0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Bij zware overstromingen in Istanbul zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlandse Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag en pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door 2 gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man. En een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n 50.000 euro aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen, meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. Krijgt u nog het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen is het eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft wel droog. Het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: www.radioenvee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Minister Karremans wil kritisch kijken naar veiligheidsregels bij bruggen, tunnels en andere grote infrastructuurprojecten om geld te besparen. In de Telegraaf noemt hij de nieuwe Merwedebrug als voorbeeld. Volgens de minister kost het verwijderen van een pijler zo'n 800 miljoen euro extra voor de scheepvaartsveiligheid, terwijl daar nog nooit een aanvaring is geweest. Karremans vindt dat sommige veiligheidsregels zijn doorgeschoten. Tegenstanders wijzen er juist op dat zulke normen bedoeld zijn om ongelukken te voorkomen. Zware overstromingen hebben in Istanbul aan zeker 2 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een 14-jarige jongen die door het water werd meegesleurd een put in. Door de hevige regen staan straten onder water en zijn op meerdere plekken aardverschuivingen ontstaan. Scholen blijven vandaag gesloten. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op de beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En een vliegtuigwrak dat bij Dronten werd gevonden blijkt een Britse Lancaster-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog te zijn, meldt Omroep Flevoland. Het toestel werd in 1943 boven het IJsselmeer neergeschoten. Aan boord waren 7 bemanningsleden die nooit terugkeerden van hun missie. Bij de berging zijn ook menselijke resten gevonden. Defensie doet daar nog onderzoek naar. Krijg je nog het weer. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Verder blijft het vannacht droog met 7 tot 13 graden. Morgen eerst volop zon, later meer bewolking. Geen regen met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neje Viramires. Staatssecretaris Erik van den Burg uit kritiek op het bestuur van Bonaire. Volgens hem bemoeien politici zich te veel met ambtenaren, waardoor projecten vertraging oplopen. Bijvoorbeeld de aanpak van de vuilstortplaats. Het eilandbestuur erkent dat er problemen zijn, maar wijst ook op een gebrek aan ondersteuning vanuit Nederland. Van den Burg, die het eiland bezoekt, noemt de situatie zorgelijk, maar kondigt nog geen maatregelen aan. Er woedt een grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs. Het vuur brak rond 3:30 uit en sloeg al snel om zich heen. Daarbij komt veel rook vrij, waardoor omwonenden het advies krijgen ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond staat niet alleen voetbal centraal bij AZ tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. In Alkmaar leeft ook de vrees voor ongeregeldheden, zeggen bewoners tegen NH Nieuws. De gemeente heeft extra maatregelen genomen en bestempelt de wedstrijd vanwege geopolitieke spanningen als een duel met een hoog veiligheidsrisico. Pro-Palestijnse demonstranten mogen daarom niet bij het stadion staan en Israëlische supporters zijn niet welkom. Bij een veiling in Londen heeft een geroofd kunstwerk van een Nederlands-Joodse familie bijna 32 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een werk van kunstenaar Wassily Kandinsky. De nazi's namen het schilderij in 1940 in beslag. Pas in 2023 kregen de erfgenamen het terug, nadat was vastgesteld dat het om roofkunst ging. Nu is het voor een recordbedrag verkocht. Krijg je nog het weer? Vannacht bleef het droog, met alleen aan de kust een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon. Later toch iets meer bewolking, geen regen. En het wordt zo'n 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur.

0: Radio Noordzee.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Nederland wil voorlopig geen extra olie uit de strategische noodvoorraad vrijgeven. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt vandaag of landen meer reserves moeten inzetten vanwege de wereldwijde oliecrisis. Het kabinet vreest dat de voorraad later harder nodig kan zijn als de situatie verder verslechtert. Een drukke nacht voor de brandweer in het Zuid-Hollandse Berkhoorn Roderijs. Die kreeg eerst een melding van een explosie en brand in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein, waarbij één man uit het pand werd gehaald. Bijna gelijktijdig kreeg hulpdiensten een melding van een grote brand bij een autobedrijf. Die was op dezelfde plek waar 2 jaar geleden ook een brand was en een dode man werd gevonden. 8 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. De staten stellen dat gebruikers zijn misleid over de veiligheid van de chatbot en vinden dat het bedrijf onvoldoende doet om kinderen te beschermen tegen schadelijke adviezen en gevaarlijk gedrag. En Sivan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York op 1 november. De Olympisch kampioene was ziek in de voorbereiding en daardoor kan ze niet fit genoeg aan de start verschijnen. Het is de 2e grote marathon die Hassan dit jaar moet laten schieten. Het weer, de dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar er komt er wel meer bewolking. Daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Forte.nl.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
16: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
18: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
20: Balen zeg. Koffie?
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
23: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl.

tot Hanna May. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
24: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
26: Simyo.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
31: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: noordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het kabinet wil miljarden besparen op infrastructuurprojecten. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij bruggen, viaducten of aquaducten moeten die volgens plannen van minister Vincent Karremans voortaan zelf betalen. Door standaardisering van projecten hoopt het Rijk zo 2,3 miljard euro te besparen. Na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds eind 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel voormalige ZZP'ers vinden snel ander werk, vaak in loondienst. Mogelijk spelen strengere controles op schijnzelfstandigheid daarbij een rol. In Berkon-Roderijs in Zuid-Holland is vannacht een boerderijloods volledig uitgebrand. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Op dezelfde plek was 2 jaar geleden ook brand en werd na de hand een dode man gevonden in een auto. Overigens had de brandweer in Berkon-Roderijs het druk vannacht. Even verderop was namelijk ook brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Daar zou een explosie aan vooraf zijn gegaan. Als het goed is, zijn de schappen van Albert Heijn vandaag ietsjes meer gevuld. De supermarkt begon gisteravond weer met het leveren van verse boodschappen aan de winkels. En als je er klant bent, heb je het misschien zelf al gecheckt, maar de app doet het toch altijd niet. Mogelijk verandert dit later vanochtend nog. Het weer, de dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar komt er wel meer bewolking. En daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De eerste files van de dag zijn een 525 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12, Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.

0: aan jou. Aaron Blommert en Zoe Levi, Tranen van Goud hoorde je. Goedemorgen zeg.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Hartelijk welkom op je 15e oktober 2026. Dit is de Radio Noordzee, ochtendshow met deze ochtend...

nummer 1 van mij. Lange Frans, Wesley Bronkhorst en Lassa. En plan de champagne bij Noordzee. Zeg, zometeen gaan we weer een nederpoppepper draaien. Dat is een oppepper voor deze donderdag. Welke plaat uit jouw geheugen geeft jou een enorme, nou, vrolijk gevoel. Een enorme energieboost. Laat het weten via de app van Noordzee. Geef hem door. Ga ik zometeen die plaat voor je draaien, oké? Nou, Luna, Fons Feurink, feestje. Och, feestje op je radio, want nu krijg je het goede doel. En zwaar.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

0: voor Feest in de Dint. Dat hoor je gelijk. Volgens Fleurink en Feestie bij Noordzee. Zeg, hou je vast, want Nick en Simon komen eraan voor je. Het Masker en Joey Nicolai en Tinto de Barano. Hoor je ook binnen nu in een paar tellen.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Beleef de avonturen van Wolter Kroes en zijn familie in De Kroesjes. Viva Familia! Samen met Wolter de eerste aflevering bekijken? Luister naar Wat een Middag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve voorvertoning op 23 oktober. Voor jou en 3 vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De grootste energieslurpers in huis?
19: Wat kost al die kleding nou echt?
18: Wat heb je nog aan zonnestroom?
20: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
21: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister.
0: Nu trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
22: Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oud-renners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en intimidatie. De ploegleiding wilde niet inhoudelijk reageren op de bevindingen. In Berkhoorn-Roderijs is vannacht een boerderijloods volledig uitgebrand. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook in Zoetermeer waren klachten over rook- en stankoverlast. En volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan klaar liggen voor Iran. Dat plan zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen bevatten. De grootste niet-nucleaire bom die Amerika heeft liggen.
21: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
23: Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijsoord ging het mis. Het was een ongeluk en de bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn 2 rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.

0: Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Ja, Joey Nicolai hoorde u net en Tinto de Brano. En nu tijd voor de Nederpop Pepper, een oppepper. Dankjewel voor het doorgeven die aangevraagd is. Komt er trouwens veel binnen uit Brabant. Maar ook een paar mensen uit Limburg die zijn ingetuned deze ochtend. Hartstikke leuk. Zo ook Romilda, hey Sylvan, die zal mij blij maken met de trots van Limburg. Rowan Heijzen, de neus omhoog. Wil je die draaien? Ja, natuurlijk.
0: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen in de film ziet.
0: En van Frans Bauer tot Fleming. Radio Noordzee, 200% puur.

Had je het meegekregen volgende week? Dat we kaarten gaan weggeven voor Leeuwarden Live. Met toffe optredens. Ga ik later deze ochtend nog meer over vertellen. Niet gehoord nog. Ah, dat is een verrassing dan. Heb ik een verrassing verpest? Nee, toch? Nee, joh, ik deel graag leuk nieuws met je. Dat wil ik wezen.

0: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
1: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: We kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
7: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
6: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
8: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
10: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
13: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
15: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuis-in, mooi wonen.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: www.nac.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan voor Iran opgesteld. Daarbij zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen worden overwogen. De zwaarste niet-nucleaire bom van de Verenigde Staten. Het plan zou klaar liggen voor het geval president Donald Trump besluit de aanvallen op Iran te hervatten. Het kabinet wil het aantal ambtenaren terugdringen en wil meer leunen op AI, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Erik van den Burg komt volgens ingewijden met harde doelstellingen voor ministeries. Door meer taken door AI te laten uitvoeren hoopt de overheid de komende jaren honderden miljoenen euro's te besparen. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en het wielerplatform In de Waaier. Autorenners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en een leiding die kritiek niet accepteert. De ploegleiding wilde niet reageren op de bevindingen. Na 20 jaar groei daalt het aantal ZZP'ers in Nederland opvallend hard. Volgens onderzoek van de Nederlandse Bank zijn er sinds eind 2024 ruim 130.000 zelfstandigen minder. Veel voormalige ZZP'ers vinden snel ander werk, vaak in loondienst. Mogelijk spelen strengere controles op schijnzelfstandigheid daarbij een rol. Het weer, de dag start droog met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar komt er wel meer bewolking. En daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Nou, de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Dan doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Borsato leek niet meer voor jou, hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, vandaag dus de dag van de witte sok, heb ik al eerder deze ochtend verteld. En het is de internationale dag voor de plattelandsvrouwen. Volgens de Verenigde Naties over de helft van de voedselproducties in de wereld zorgen deze dames voor. Applaus. Al deze dames en alle plattelandsvrouwen. Ze krijgen vaak te maken met armoede en discriminatie, maar we moeten er stil bij staan. Nou, terecht. Vandaag, waar we ook stil bij moeten staan, is natuurlijk het voetbal. De Conference League. Vandaag de League fase Twente tegen Ten. In de Grolsvesten om 9 uur vanavond, Enschede. En NEC speelt tegen Levski Sofia in het Goffert in Nijmegen om 9 uur ook vanavond. Dus dan weet je dat. Er wordt weer lekker gevoetbald vanavond. Zometeen muziek van de Troubadours voor je en toontje lager, lager, lager. Ik kom hier zo laag mogelijk te zingen. Maar hier is de man die menig vrouwenhart sneller doet kloppen. Tino Martin, dit is Jong en Dom hier bij Noordzee.

0: Ons liedje, hoor.
1: Ons liedje. Mooie troubadours hoor je bij Radio Noordzee. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een zanger of zangeres. En vandaag is dat, dames en heren, Reinier Peters. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En...

0: Habibi, Numidia hoorde je samen met John West hier bij Noordzee. Zometeen het geheime volkslied van Brabant. Van Guus Meeuwis inderdaad, komt eraan zo. En ook Babette, plus bellen met Reinier Peters.
1: Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live.

0: 25 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
3: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Oh, wat een goede vraag.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
23: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
25: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Even bollen met Select.
30: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
31: Ah, relaxed?
30: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
33: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
0: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oud-renners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en intimidatie. De ploegleiding wilde niet inhoudelijk reageren op de bevindingen. In Berkel-en-Roderijs is vannacht een boerderijloods volledig uitgebrand. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook in Zoetermeer waren klachten over rook- en stankoverlast. En volgens CNN heeft het Amerikaanse leger een nieuw aanvalsplan klaar liggen voor Iran. Dat plan zou ook de inzet van de zogeheten moeder aller bommen bevatten. De grootste niet-nucleaire bom die Amerika heeft liggen.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 14 kilometer met 40 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. Drie rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hoogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.

0: Wat doe je nou? Wat doe je nou? We gaan even bellen.
1: Ja.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, Reinier Peters. Reinier, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Zo, geweest hier met je nieuwe plaat.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik heb eventjes naar die videoclip zitten kijken van je. Nooit meer weg. Ja, je klinkt Amsterdams, alleen je staat op de boerderij. Waar kom je nou vandaan? Ik snap het niet.
3: Ik kom uit de Achterhoek eigenlijk, dus Didam. Greffekamp om precies te zijn. Dat is een klein buurtschap in de Achterhoek.
0: Hoe heet dat?
3: Greffekamp. Ja, ik ken
0: Greffekamp. Greffekamp. Is leuk om even te weten. En wat is daar zo leuk in Greffekamp?
3: Het is eigenlijk bijna alleen maar weiland. En iedereen die er woont, die kent elkaar. Dus het is heel erg ons kent ons en samen gezelligheid.
0: Ja.
3: Ja, dat vooral eigenlijk.
0: Mensen hou ik ook goed in de gaten op het platteland altijd, hè? Alle roddels.
3: Ja, de sociale controle is enorm, dat klopt inderdaad. Dus als er ook maar een bus door de straat heen komt, dan weet heel de buurt dat de bus er is.
0: Gaat de buurt-app af, ja, snap ik.
3: Ja, precies.
0: Hey, maar toch, zing jij een beetje in het... je zingt niet in dialect, ja, een beetje Amsterdams hoor ik in jouw stem, klopt dat?
3: Ja, ik probeer in ieder geval het dialect daar niet in te laten komen, omdat ik natuurlijk wel ik wil wel een duidelijk onderscheid maken in Nederlandstalige muziek, genre waar ik in zing, en dat het geen... boerenrock wordt, zeg maar.
0: Nee.
3: Dus daarin probeer ik wel altijd gewoon in het beschaafd Nederlands te zingen, zeg maar.
0: Ja, dat doe je goed hoor. De sound van de plaat is echt helemaal van nu, dus compliment daarvoor.
3: Ja, dankjewel. Dat proberen we ook wel, ja.
0: Was het een zwaar proces om te maken of niet?
3: Heel eerlijk gezegd, niet zo.
0: Oh.
3: Het was een dag eigenlijk dat we in de studio zaten in Amersfoort. En in die dag is Nooit Meer Weg daaruit gerold, zeg maar. Dus ik ben daar met twee tekstschrijvers en een producer en twee van mijn eigen jongens uit mijn eigen team. Zijn we daar gaan zitten.
0: Ja.
3: En is Nooit Meer Weg daar eigenlijk uitgerold. Dus om 10:00 ochtends waren we daar en toen hadden we niks. En s'avonds om 7:00 gingen wij weg. En toen hadden we Nooit Meer Weg eigenlijk al in de auto aanstaan.
0: Wauw, fantastisch, hè? Dat is toch ongelooflijk eigenlijk, toch?
3: Ja, bizar. Dat kan dus tegenwoordig wel.
0: Reinier, wat is nou jouw grootste droom?
3: Ja, mijn grootste droom is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk. Ik wil zoveel mogelijk optredens doen. Ik wil zoveel mogelijk mooie nieuwe nummers maken.
0: Ja, oké, dat snap ik. Nee, maar gewoon echt, als je groot denkt, wil je nieuwe topper worden uiteindelijk over 10 jaar of zo?
3: Ja, ik ben er wel een paar keer bij de toppers geweest, dus wel heel vet.
0: Ja.
3: Ik vind een theatertour lijkt me wel heel gaaf om ooit een keer te doen.
0: Kijk!
3: Waarin van allerlei mooie muziek voorbij komt. Muziek die ik zelf mooi vind, muziek van mezelf, maar ook van, het is ook van artiesten die ik zelf ook veel luister.
0: Ja.
3: Dat lijkt me wel een keer heel gaaf om te doen.
0: Wat leuk. Ja. Nou, laat dat een ambitie voor je zijn, voor de toekomst. Ik denk ook wel, Reinier, want als jij plat Oosters praat, hoe praat je dan tegen mij?
3: Ja, maar wil je horen dan?
0: Oh ja, dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk. Ik denk, als jij een plaat maakt, ook in een dialect, is ook fantastisch. Gewoon voor de app.
3: Ja, dat kan wel een keer een hebbedingetje zijn natuurlijk.
0: Ja, denk er maar eens over na. Want het Oosten is prachtig van Nederland. Je hebt er heel veel mensen zitten die gaan jou ondersteunen dan. Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren, joh. He?
3: Nee, dat is inderdaad helemaal waar. Ja, klopt.
0: Mooi man.
3: Nee,
0: mooi man.
3: Wellicht dat dat nog een keer kan. Mooi man.
0: Leuk man. Maar nu gewoon jouw algemene Nederlandse platen. Nooit meer weg bij Noordzee. Reinier Peters, dank voor je tijd, jongen.
3: Ja, jullie ook bedankt voor het bellen.
0: En hoe zeg je dat dan tot ziens in het dialect?
3: Adjo.
0: Adjo!

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen. 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten. 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
7: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive, 1+1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken, ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De politie onderzoekt of de grote brand bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs is aangestoken. De schuur waar het bedrijf was gevestigd brandde afgelopen nacht volledig uit. In hetzelfde pand was in 2024 ook al een grote brand. Toen werden een dode man en spullen voor de productie van drugs gevonden. Of er een verband is met de nieuwe brand wordt nog uitgezocht. Het kabinet wil het aantal ambtenaren terugdringen en wil meer leunen op AI, schrijft de Telegraaf. Staatssecretaris Erik van den Burg komt volgens ingewijden met harde doelstellingen voor ministeries. Door meer taken door AI te laten uitvoeren hoopt de overheid de komende jaren honderden miljoenen euro's te besparen. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou jarenlang sprake zijn geweest van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oudrenners en stafleden spreken over een onveilige werksfeer, mentale problemen en een leiding die kritiek niet accepteert. De ploegleiding wilde niet reageren op de bevindingen. En een kringloopwinkel in Ridderkerk veldt deze week een gesigneerd shirt van voetballegende Marco van Basten. Het gaat om een ingelijste retro-shirt die lijkt op het EK-shirt van 1988, compleet met echtheidscertificaat. Hoe het bijzondere verzamelobject in de kringloop terechtkwam, is niet bekend. Het weer, de dag start droog, met later in de ochtend ook zon. Vanmiddag blijft het ook droog, maar komt er wel meer bewolking. En daarbij wordt het 17 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn, maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht. Een vertraging 10 minuten.
22: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.
2: Radio Noordzee.
23: Ze noemen me Emma Heesters. En dat klopt bij Radio Noordzee.

0: Brommelhouse hoorde je hier bij Noordzee met Wondervrouw. Zometeen Luna en ook Marco Schuitmaker.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Waar we zijn beland bij de letter F qua titels in het hitdossier. En daar vinden we nu een plaats van een man. Ja, hij is eigenlijk een meest iconische, humoristische man van Nederland. Toch? Iedereen mag hem. Er is van mij niemand die hem niet mag. Hij is gewoon sympathiek. Hij is ook de laatste jaren meer acteur geworden. Presentator. Maar we kennen hem ook voor grote bloemkolen. En dit nummer heeft hij toen een tijd... ja, heeft hij parodie opgemaakt. Op het nummer Feelings van Morris Albert. Uit 1974. Twee jaar later kwam André Verduin met deze plaat. Feelen.
1: De Radio Noordzee. Hollandse meestergalerij.
2: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Tot tarrevermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
23: Oekraïne heeft de aanvallen op Russische energiedoelen hervat. Volgens de Oekraïnse president Zelensky houdt Rusland zich niet aan het onlangs aangekondigde bestand rond energieinfrastructuur. En daarom heeft hij het leger toestemming gegeven de aanvallen weer op te voeren. Bij wielerploeg Picnic PostNL zou al jarenlang sprake zijn van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Oud-renners, stafleden spreken van een onveilige werkomgeving. Een voormalige renner zegt zelfs dat hij eraan gedacht heeft zichzelf iets aan te doen. En de Consumentenbond stapt samen met twee privacyclubs naar de rechter om de camerabril van Meta van de markt te krijgen. Volgens de bond kunnen gebruikers ongemerkt foto's en video's maken, wat een inbreuk is op de privacy van anderen.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.

één keer is hij weg, hè. Hij deed een Houdini. Sven Versteeg bij Radio Noordzee. Zeg, komende week maak je kans op kaarten. Voor een leuk en waanzinnige avond op 21 november... is Leeuwarden live terug in het WTC Expo Leeuwarden. Dat gaat veranderen. Opnieuw de grootste kroeg van het noorden. Met optredens van Jan Smit, Jannes, Amar en nog veel meer artiesten van eigen bodem. En jij kan erbij zijn. We gaan dus vanaf maandag tickets weggeven. Hier bij Noordzee.

0: En dat heb jij gedaan.
1: Let op het gitaarspel. Dat is namelijk haar verloofde geworden. Oh, ja, Mo is verloofd met de gitarist van de band. En ze zijn gelukkig. Ze is helemaal... Ja, ze zegt, ik ben aan het bijkomen van alle liefde in mijn leven. Deze man is de man van mijn dromen. Nou, Mo, van harte gefeliciteerd. Heel veel geluk samen.

0: een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel-ai. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap

0: Groepen.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
11: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
12: Beleef de avonturen van Wolter Kroes en zijn familie in De Kroesjes. Viva Familia! Samen met Wolter de eerste aflevering bekijken? Luister naar Wat een Middag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve voorvertoning op 23 oktober. Voor jou en 3 vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In de Kroatische stad Split zijn 57 mensen aangehouden na ongeregeldheden in aanloop naar de Conference League-wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split. De politie moest ingrijpen om confrontaties tussen honderden supporters te voorkomen. Eerder werden al 18 Ajax-supporters opgepakt omdat ze mogelijk wapens bij zich hadden. Bij een school in Peshawar in Pakistan zijn zeker 20 leerlingen om het leven gekomen nadat het dak van het gebouw instortte. Ook een docente kwam om het leven. Tientallen kinderen raakten gewond en hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De spanningen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten zijn verder opgelopen. Het satelliet-internetsysteem Starlink, dat cruciaal is voor Oekraïnse militaire operaties, is beperkt voor snelle bewegende drones. Volgens Oekraïne komt het doordat Washington de systemen beïnvloedt. En in de Verenigde Staten ligt een nieuwe woordvoerder van president Donald Trump, Katie Zagaria, al direct onder vuur. Amerikaanse media melden dat zij zichzelf advocaat noemt, terwijl ze volgens de berichten nooit is geslaagd voor het verplichte advocatenexamen. Het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. Het weer, een droge dag met zon en later ook bewolking. Daarbij is het zo'n 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
3: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

biertje en vrienden in een parkje. Van Mark Florin sneller natuurlijk. Of we vinden de kroegen in de hemel van Mart Hoogkamer. Nou, hoe dan ook, good morning. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier. Ja, en het is weer zo'n dag, zo'n datum, dat er werkelijk van alles is gebeurd. Er valt van alles te vertellen. Als ik jou bijvoorbeeld zeg dat op 15 oktober... want dat is het natuurlijk vandaag, 1997... De Britse piloot Andy Green het wereldsnelheidsrecord op land verbrak. Dan denk je, nou, hoe snel zou dat nou zijn? 300, 400 kilometer per uur? Misschien 500? Nou, hoe dan? Nou, hij heeft een auto met straalmotoren en daarmee heeft hij een snelheid bereikt van, dit is echt niet te geloven, 1228 kilometer per uur. Het was in de Amerikaanse woestijn. Ja, daar ging hij dus mee als eerste voertuig door de geluidsbarrière. Ongelooflijk natuurlijk. Maar dit was ook de dag dat in 1924 de vingers van het vrijheidsbeeld, die het handvat van die fakkel vasthouden, zeg maar, op deze dag vastgelijmd werd voordat het beeld officieel werd onthuld. Het zijn allemaal feitjes en weetjes waar je verder niets mee kan natuurlijk in je leven. Maar goed, er gebeurde veel op 15 oktober in de wereld en wie weet wat ons vandaag allemaal te wachten staat. Nou, ik kan je alvast voor dit uur wel verklappen dat Fleming eraan komt, dat Edcilia Rombly eraan komt. Maar ik dacht misschien lekker om eens eventjes te beginnen met een nummer uit de jaren 80 van die hele grote band uit de nederpopperiode. Je herkent natuurlijk meteen de klanken van Doe Maar. Mijn favoriete band uit die periode. En dit is Eén Nacht Alleen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Louis van Gaal is komend seizoen een van de gasten in het programma Sterren op het Doek. Dat heeft Omroep Max-baas Jan Slachter gisteravond gezegd in het programma Pauw in de Wit. Louis heeft ja gezegd, hij heeft heel lang nee gezegd, maar hij zei nu ik doe het. Nou, daar zijn we heel blij mee, aldus Jan. In Sterren op het Doek portretteren kunstenaars bekende Nederlanders terwijl die praten met de presentator. Het programma wordt dit seizoen gepresenteerd door Carrie ten Napel, nadat Eus moest stoppen vanwege een ruzie met Jan Slachter. Het entertainmentprogramma Bus, dat sinds begin september iedere werkdag is te zien op Net 5, gaat stoppen. Dat heeft Talpa gisteravond bekendgemaakt. Het mediabedrijf ziet onvoldoende perspectief voor verdere groei, aldus Talpa in een verklaring. Nou, we vinden het heel spijtig dat Bus niet de ontwikkeling heeft doorgemaakt waarop we hadden gehoopt. Nou, de laatste aflevering van Bus is vrijdag 23 oktober. En Jurgen Reijman is in de afgelopen jaren milder geworden. Dat vertelt de 60-jarige comedian vandaag in het AD. Naar aanleiding van zijn nieuwe theatervoorstelling Biggie Jari, Welkom Thuis. Ik denk dat ik milder ben geworden, aldus Jurgen over zijn humor. Ik heb niet meer de behoefte om continu die boze, verongelijkte man te zijn, zo zegt hij. Biggie Jari, Welkom Thuis is de eerste voorstelling van hem sinds Even Slik uit 2000. En is dus een jubileumshow ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag.
0: Ga voor meer nieuws naar

Edcilia Rombly op het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Hemel en aarde. Ja, het is, ik zei het net al, het is 15 oktober. En dat betekent dat, dat er erg veel gebeurd is in de wereld. Ik had net al een paar gebeurtenissen uitgelicht. Maar misschien komt de naam Mata Hari jou bekend voor. Dat is, ik moest het even opzoeken hoor. Maar die Friese danseres die in Parijs op deze dag, of eigenlijk net buiten Parijs, door een Frans vuurpeloton geëxecuteerd werd op verdenking van spionage voor de Duitsers. Ja, dat gebeurde ook allemaal vandaag. Zometeen ga ik het eigenlijk hebben als we in de tijdmachine stappen naar het jaar waar we deze hele week al naartoe gaan. Heb ik het over een ongelooflijk spraakmakend tv-fragment. Daar praten we eigenlijk nu nog steeds over. Dus ongelooflijk wat dat heeft losgemaakt. En volgens mij, als ik me niet vergis, was het het best bekeken televisieprogramma buiten sportwedstrijden, buiten voetbal, ooit. Wat het is, dat hoor je zometeen. Eerst is dit Verlangen van Yves Berendsen.

0: show op radionoordzee.nl.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: na-na-na.
1: Met Marleen mee naar het jaar
2: 2008. Als je bij mij in de tijdmachine stapt, dan gaan we naar 2008. Daar neem ik je deze hele week mee naartoe. Wat deed jij in dat jaar? Was het een leuke tijd voor je? Of denk je daar juist helemaal niet graag aan terug? Misschien was je nog niet eens geboren. Dat kan natuurlijk ook. Of zat je nog op school? Was je net verliefd? Was je hart net gebroken? Ik neem je in ieder geval mee naar een gebeurtenis die heel Nederland maandenlang in de ban hield. Het was het jaar van de uitzending van Peter R. de Vries op 3 februari 2008... waarin Joran van der Sloot bekende betrokken te zijn geweest bij de verdwijning van Natalie Holloway. Ongekende televisiegeschiedenis, misschien kan je het nog herinneren. De uitzending trok 7 miljoen kijkers in Nederland. Dat is een van de best bekeken niet-sportuitzendingen in de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Straten waren die avond uitgestorven omdat iedereen aan de buis gekluisterd zat. De auto waarin Joran zijn uitspraken deed werd door het team van Peter R. de Vries en Kees van der Spek maandenlang helemaal omgebouwd. Er zaten 3 verborgen camera's in, meerdere microfoons verstopt in onder andere de achteruitkijkspiegel, de dashboard, om Joran maar echt vanuit elke hoek scherp in de gaten te kunnen houden. Er zat natuurlijk een mol in die auto. Dat was Patrick van der Eem, kun je dat nog herinneren? En die man had het vertrouwen van Joran gewonnen. En die kreeg hem dus aan de praat, terwijl ze heel vaak tijd doorbrachten in die auto. Hij werd in het begin eigenlijk wel als een soort held gezien, omdat hij die uitspraken ontlokte aan Joran. Maar later bleek zelf dat hij ook niet een onbeschreven blad was. Peter R. de Vries en zijn team die wonnen in 2008 hier ook een mooie prijs mee. De International Emmy Award in New York in de categorie Actuele Zaken. En hij nam die prijs destijds trots in ontvangst. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Dan in dat jaar, want we gaan ook even naar muziek vanuit die tijd. Dit is Ik hou er zo van Gerard Joling.

Waarom fluister ik jouw naam nog? Grote hit in de jaren 80 voor Benny Nijman. Het is bijna 11 uur. In het tweede uur zometeen staat daar dus nog een heel groot vraagteken op de playlist. En als je naar radionoordzee.nl gaat of de Radio Noordzee app al op je telefoon hebt, die is natuurlijk nog het allerleukst. Dan kun je mij laten weten wat ik zometeen voor je kan draaien. Dat is heel makkelijk om me een berichtje te sturen. Komt ook meteen binnen hier in de studio. Dus heb je een verzoekje of voor jezelf of voor iemand anders, laat het me dan weten.

0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
9: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking rond kernwapens. Defensieminister Dylan Jezielkus noemt dat een belangrijke stap. De gesprekken volgen op een voorstel van president Macron om de Franse nucleaire bescherming te delen met andere Europese NAVO-landen. Het zou ertoe kunnen leiden dat Franse kernwapens ook hier komen te staan. De Verenigde Staten willen dat Europese landen de bevroren Russische tegoeden overdragen aan Washington. Volgens de Financial Times wil de VS die miljarden gebruiken als drukmiddel bij onderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Maar Europese onderhandelaars moeten er niks van hebben. Die zijn bang dat Amerika de tegoeden teruggeeft aan Moskou voordat er überhaupt vrede is. Een minuut met 61 seconden, dat bestaat echt dankzij de zogeheten schrikkelseconden. En die voegen we soms toe om de klok gelijk te laten lopen met de draaiing van de aarde. Maar computers kunnen daarvan in de war raken en daarom wordt vandaag in Parijs gestemd over afschaffing. Onze klokken gaan dan langzaam afwijken van de zonnetijd, maar daar merken we voorlopig niets van. En de eerste helft van de herfst was een stuk warmer dan normaal. Gemiddeld was het 15,6 graden, ruim 1,5 graad boven het gemiddelde. Op 26 dagen werd het meer dan 20 graden. Normaal zijn dat er 15. De warmste dag was 7 september, ruim 30 graden in Limburg. Volgens Weer Online waren alleen de herfsten van 2006 en 2023 warmer. Het weer, een droge dag met zon en later ook bewolking. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Leven nu het kan van Jan Smit. Op zich heel goed advies zo even na 11 uur. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Waarin je uiteraard zometeen de link van Marleen te horen krijgt. Ook weer een nieuwe shownieuws update die voor je verzameld is door de shownieuwsredactie. En een lekker aantal Nederlandstalige plaatjes. Een heleboel, ja, die weet ik al. Martin Merril ga je horen. Jari Hellegers komt eraan. Zoe Levi en Snelle. Maar één plekje is nog leeg. En heb jij nou echt zin om een bepaald liedje te horen uit je radio waarvan je denkt, oh, dat heb ik lang niet gehoord. Daar heb ik echt zin in. Ben zo fan van. Dat wil ik nu uit mijn radio horen komen. En met nu bedoel ik niet nu, maar bedoel ik aan het einde van dit uur ergens. Nou, dan kun je me dat laten weten via radionoordzee.nl of de Radio Noordzee app natuurlijk. Er staan ook allemaal leuke acties op. Onder andere die van onze lunchpresentator van deze week, Guido Spek. Die hoor je zo meteen tussen 12 en 1. Meer over die actie straks. Want zover is het natuurlijk nog lang niet. Eerst Paul de Munnik, Thomas Akda, Maan en Typhoon.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Gerard Joling heeft zich uitgelaten over de gezondheid van René Vroeger en de toppersconcerten van volgend jaar. Onlangs werd bekend dat René voorlopig niet kan optreden omdat hij behandeld wordt omdat er een auto-immuunziekte bij hem is vastgesteld. Gerard vindt het verschrikkelijk voor zijn topperscollega, dat vertelde hij gisteren in gesprek met Daniel Dekker bij NPO Radio 5. Toch gaat Gerard er wel van uit dat de toppersconcerten in mei gewoon doorgaan, maar misschien wel in een andere vorm. Ik denk ook dat zijn rol iets kleiner kan zijn en dat hij er gewoon weer bij is, aldus de zanger. Louis van Gaal is komend seizoen een van de gasten in het programma Sterren op het Doek. Dat heeft Omroep Max-baas Jan Slachter gisteravond gezegd in het programma Pauw in de Wit. Louis heeft ja gezegd, hij heeft heel lang nee gezegd, maar nu heeft hij dus gezegd, ik doe het. Nou, daar zijn we heel blij mee, aldus Jan. In Sterren op het Doek portretteren kunstenaars bekende Nederlanders, terwijl die praten met de presentator. Het programma wordt dit seizoen gepresenteerd door Carrie ten Napel, nadat Eus

0: stoppen vanwege een ruzie met Jan Slachter. En Leni het Hart, de oprichter van zeehondencrash Pieter Buren, heeft een nieuwe relatie. Dat vertelt zij in de Telegraaf. Zij ontmoette Jaap een paar jaar geleden via een datingsite. Een vriendin van mij had een account voor me op die site aangemaakt, waarna ik met Jaap in contact kwam, al dus Leni. Nou, zij is 85 en haar nieuwe vriend is 86. Ze wonen niet samen omdat zij ieder ons eigen leven hebben, zo zegt ze. De zeehondenmoeder richtte in 1971 de zeehondencrash Pieter Buren op.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Ja, de link van Marleen is deze hele week de wind. Ik ben titels aan het verzamelen, liedjes aan het verzamelen die over de wind gaan of wind in de songtitel hebben. En ik heb er vandaag eentje gevonden van Cadans. Het werd in augustus van het jaar 1989 uitgebracht. Het is echt een klassieker van de band uit Utrecht. En het verhaal gaat, maar eerlijk is eerlijk, ik heb dat niet kunnen factchecken, dat het geïnspireerd is op een specifieke pagina uit de horror thriller Cujo van Stephen King. De tekst beschrijft het beklemmende gevoel van eenzaamheid, van sleur en het wachten op verandering. Ik heb tot op dit moment dit nooit geweten. En ik denk ja toch dat je met deze informatie net even anders gaat luisteren naar het nummer van Cadans in De Link van Marleen, De Wind.
1: De Link van Marleen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
20: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
19: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
22: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

hoorde je door het oog van de nacht. En dan is het nu tijd voor het verzoekje. Ja, ik vroeg je natuurlijk, je kunt hem doorgeven via de Radio Noordzee app. Als je die al op je telefoon hebt. Die is trouwens erg leuk. Want daar staan ook alle acties heel makkelijk terug te vinden. Maar dat heb je natuurlijk ook op radionoordzee.nl. Laurens die heeft mij een berichtje gestuurd via de app. Hartstikke leuk, Laurens. En jij hebt echt behoefte, zeg je, aan een klassieker van André Hazes. Nou, daar zijn er natuurlijk best genoeg van. Die draaien we regelmatig hier op Radio Noordzee. En ik ben eigenlijk wel vereerd dat ik er nou eentje voor je uit mag kiezen. Laurens, ik heb gekozen voor Het is koud zonder jou van André Hazes. Dus dank je wel voor je berichtje.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guy

Roxy Dekker op Radio Noordzee, bare minimum. En ik moet nodig gaan plaatsmaken voor de lunchpresentator van deze hele week. Dat is Guido Spek. Zoals je misschien al weet, hij staat in het theater en hij geeft kaarten weg. Dus

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
16: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. In een kelder van een flat in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De politie zegt dat er bij elkaar 10 kilo flitspoeder in zat. En daarmee was het een enorm risico voor mensen die er woonden. Ook in het huis werd nog een explosief gevonden. De vuurwerkbommen in de wijk Overvecht zijn weggehaald. De kelderbox-eigenaar is opgepakt. Een vrouw is gistermiddag in Tilburg na een verkeersruzie achtervolgd en mishandeld. Volgens de politie had het slachtoffer van 33 voorrang moeten krijgen van een bestuurder van een andere auto. Toen dat niet gebeurde, maakte ze een handgebaar naar mensen in de auto. Die achtervolgde haar vervolgens naar haar huis en sloeg haar toen in elkaar. Een man van 53 is opgepakt. De eerste helft van de herfst was een stuk warmer dan normaal. Gemiddeld was het 15,6 graden, ruim 1,5 graad boven het gemiddelde. Op 26 dagen werd het meer dan 20 graden, dat zijn er normaal 15. De warmste dag was 7 september, toen was het ruim 30 graden in Limburg. En in Australië staat een vrouw voor de rechter omdat ze haar partner giftige curry gaf. De twee hadden een relatie op werk en de verdachte schotelde haar vrouw in de kantine een curry voor waarin ze stiekem korrels slakkengif had gestopt. Dat kan dodelijk zijn. Het slachtoffer at het, voelde haar tong verdoofd raken, maar had verder geen blijvende gevolgen. Waarom de vrouw haar partner wilde vergiftigen is niet duidelijk. En dan het weer. De dag is zonnig begonnen. Vanmiddag komt er wat meer bewolking. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Radio Noordzee Lunch met Guido Spek.
1: Ook na 45 jaar gaat een volle zaal nog steeds uit zijn dak bij het horen van dit nummer van Peter Koelewijn en zijn Rockets. Klap maar in je handen. En ook wij klappen in onze handen van geluk, want voor de lunch zit je hier bij Radio Noordzee helemaal goed. Met de beste muziek van eigen bodem. Straks Sherry Ann, maar nu eerst Goldband

Sherry-Ann met Niets is alleen. Ik ben heel blij dat de volgende band ook in dit lijstje mag staan. Want, misschien weet je het niet meer, maar vroeger zongen zij nog wel eens in het Engels. Dit is Raccoon met Oceaan.

0: Lustrum met Lotje. Roeland Beelen van Lustrum is tegenwoordig ook solo behoorlijk succesvol. Blijf lekker luisteren naar Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Want Rutger Kool staat voor je klaar en boom, daar zijn ze straks weer. Russo en Samuel Welten.
1: Het grootste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen.

0: november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio-romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: platenmiddag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve voorvertoning op 23 oktober. Voor jou en drie vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 het gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Nu, superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door

0: De Radio Noordzee Lunch met Guido Spek,
1: Russo en Samuel Welte met A Boom. Dank voor jullie reacties via de gratis Radio Noordzee-app. Samuel die heeft een leuke plaat aangevraagd. Hij wil namelijk de drie J's horen. Nou, die ga ik zo voor je draaien. En Lisette de Jong vraagt waarom jij, Guido Spek, eigenlijk een cabaretprogramma bent gaan maken. Nou Lisette, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik zelf cabaret gewoon altijd heel erg leuk heb gevonden als vorm. En dat ik er nu achter ben gekomen dat ik dat podium, weet je wel, die 90 minuten in het theater, heel goed kan gebruiken om zowel een verhaal te vertellen, maar daarvoor ook muziek te gebruiken. En ik vind het zelf erg leuk dat je gewoon met z'n allen naar een zaal gaat en besluit om gewoon 90 minuten even je telefoon uit te zetten en gewoon met elkaar te zijn. Dus dat spreekt mij heel erg aan live theater. Dankjewel die zitten voor je vraag. Wie ook wist hoe je dingen goed kon combineren waren Gers Pardoel en Sef, want zij hadden een heel nieuw ideetje over de bagagedrager.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

Rezema en Liene de Douw, met of zonder jou. Aan het einde van deze lunch voor de donderdag. Aan het einde van deze lunch op de donderdag. Fijn dat je erbij was. Heel veel plezier strakjes met Luc. En voor nu sluiten we af met een nummer dat ooit zelfs is uitgeroepen tot beste single van de vorige eeuw. Dit is Van Dikhout met Stille Mijn. Heb een mooie donderdag en tot morgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Ga naar independer.nl.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
7: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Werkgevers in de zorg moeten meer doen tegen grensoverschrijdend gedrag, vooral om patiënten te beschermen. Dat vindt de inspectie die de adviezen daarover aanscherpt. Er is wel meer aandacht voor, ziet de inspectie, maar er moeten sneller tuchtklachten worden ingediend tegen zorgverleners die te ver gaan. Ze moeten niet wachten tot een patiënt daarover klaagt. Het West-Nijl-virus is nog bij 5 mensen in Nederland gevonden. 3 besmettingen waren in Zuid-Holland, 2 in Noord-Brabant. In totaal zijn er nu 64 mensen besmet gemeld. Het aantal sterfgevallen blijft staan op 10, zegt het RIVM. Het West-Nijl-virus komt van vogels en kan via muggen op mensen worden overgebracht. Sommige mensen worden er erg ziek van. Soms kunnen ze eraan overlijden, meestal alleen als ze al zwak waren. Word je slachtoffer van bankfraude, dan moet je bank altijd meteen je schade vergoeden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. Ook als je zelf grove fouten hebt gemaakt. Is het je eigen schuld, dan mag een bank altijd nog achteraf de vergoeding terugclaimen. De hek waarbij koelkasten en vriezers in Franse supermarkten op verwarmen werden gezet, kan hier ook gebeuren. Ook in ons land werden de installaties gebruikt. Dat heeft RTLZ uitgezocht. De inlogcodes zouden makkelijk te achterhalen zijn geweest. En daar is een beveiligingsupdate voor. Maar niet alle koelingen hebben die geïnstalleerd. Het weer, iets meer bewolking. Het is rond de 20 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst droog, maar in de middag gaat het dan regenen. Het wordt dan een graad of 18. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Dag.
1: Jay bij Radio Noordzee en een hele mooie dag op deze donderdag de 15e van oktober. Nou, dan hoop ik ook dat het gewoon een mooie dag voor je is. Dat je tot op heden de werkdag een beetje kunt overleven. Mocht dat nou niet zo zijn, houd Radio Noordzee lekker aan. En zet de radio net een tandje harder voor een dosis muzikale energie.

Onder andere AZ, Ajax, NEC en FC Twente spelen vanavond in de Europa en Conference League. Kortom, nog heel even volhouden en dan kun je vanavond lekker achterover op de bank. Of misschien ga je wel gewoon zelf sporten of andere leuke dingen doen. Nou, sowieso komt het einde van die werkdag makkelijk dichtbij. Met 200% puur Hollandse muziek als begeleiding. Met Monique Smit.

0: Uit de tijd dat Henk en Henk elkaar nog niet verbaal de hersens insloegen, ja. Tegenwoordig niet meer on speaking terms, Henk Westbroek en Henk Temming, maar briljante muziek gemaakt als het goede doel. Je hoorde Gijzelaar bij Radio Noordzee. Op deze donderdagmiddag zometeen muziek van Mart Hoogkamer en ook Ruben Annink komt eraan. En altijd leuk om van jou te horen via de gratis Radio Noordzee-app. Kun je heel makkelijk een berichtje naar de studio sturen. Noah doet dat onder andere. Ze zegt: goedemiddag Radio Noordzee, vanavond ga ik borrelen met middelbare schoolvriendinnen van vroeger. Zou je, om in de sfeer te komen, een liedje kunnen draaien dat we toen tijdens het uitgaan heel vaak hoorden? Henk Dissel met een bom. Ja, Noah, dat is een klassieker voor veel mensen, denk ik. Ik ga hem er zometeen bij pakken. Henk Dissel komt eraan binnen nu en 3 minuten. Want eerst nieuwe muziek van de Troubadours. Dit is ons liedje, nu bij Noordzee.
1: Ik kijk naar

0: Noordzee. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen. Numbers.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Hartogenkamer, kroegen in de hemel bij Radio Noordzee. Zometeen nieuwe muziek van Donnie en Justin de Wild. Partytent komt eraan.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Maar eerst ga ik even grasduinen in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar de doorbraak van een artiest. Doe ik elke donderdag rond dit tijdstip. Want ja, het is ooit ergens begonnen uiteraard. Voor een bepaalde zanger, zangeres of zoals in dit geval een band. We gaan namelijk naar het Klein Orkest. Onder leiding uiteraard van Harry Jekkers. Die afgelopen zomer nog afscheid nam van het publiek in zijn Den Haag. Het begon allemaal voor het Klein Orkest in het jaar 1982. Met deze Zing Maar Mee. Laat mij maar alleen.
1: Radio Noordzee. De doorbraak.

Lied van Big Brother. Han van Eyck, je hoorde Leef bij Radio Noordzee. Ja, tegenwoordig zitten we allemaal in Big Brother. Hè? Pas op voor de meta-glasses, moet je dan tegenwoordig zeggen, toch? Ja, je kunt overal gefilmd worden. Bij de radio gelukkig niet, je hoeft alleen maar te luisteren naar 200% puur Hollandse muziek. Radio Noordzee trekt je door de donderdag heen. Met nu Django Wagner, even terug naar de zomer. Bachata, Bailando.

0: Noordzee.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglevert kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Goedemiddag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Wie doet

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De man uit Barendrecht die vriendinnetjes van zijn dochter misbruikte, wil in hoger beroep een lagere straf. Hij kreeg van de rechter 18 jaar en TBS, maar hij wil eerder aan zijn behandeling in de TBS-kliniek beginnen. Daarom vinden zijn advocaten 8 jaar cel en TBS beter. De man misbruikte jarenlang jonge meisjes, vaak nadat hij ze drogeerde. De zaak wordt volgend jaar verder behandeld. In Utrecht heeft de politie 50 zware explosieven gevonden. Die lagen in een kelderbox onder een flat midden in de wijk Overvecht. Een gigantisch explosief gevaar en een groot risico voor iedereen die er woont, zegt de politie. Ze hebben een man van 55 jaar opgepakt. De Albert Heijn's krijgen nu ook hun verse spullen weer geleverd, maar soms kan nog niet alles worden aangevuld. Dat verschilt van winkel tot winkel. Door de cyberproblemen blijft boodschappen bestellen nog onmogelijk. Ook spaaracties en persoonlijke bonusaanbiedingen doen het nog niet. En een grote Afrikaanse vogel uit Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Eentje uit de 3D-printer. De grote zuidelijke hoornraaf, een bedreigde soort, moest het nu doen met 2 stompjes, want zijn onder- en bovensnavel waren afgebroken. Eten ging nog wel met de halve snavels, maar zijn veren verzorgen lukte niet meer, net als insecten vangen. Met de 3D-snavel is dit nu wel weer mogelijk, zegt de dierentuin. Het weer, iets meer bewolking. Vanmiddag rond de 20 graden wordt het uiteindelijk. Vanavond en vannacht bewolkt en dan een graad of 14. Morgen eerst droog, maar in de middag wat regen. Dan wordt het 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van der Brij.

Even terug naar de zomer met Rutger van Barneveld. Je hoort de zwoele zomernachten bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. De betere helft van de werkdag is inmiddels begonnen. Langzaam, als je heel goed kijkt in de verte. Ja, kijk maar goed, zie je het einde van die werkdag naderen. Maar ook als je vandaag gewoon lekker vrij bent, ben je welkom bij de zender met 200% puur Hollandse muziek. Met alleen maar A-sterren op de line-up. Zometeen Sven Versteeg, zijn nieuwste Houdini komt eraan. Erik Messi met Swing King, ken je die nog? Ook leuk. En een kakelverse shownieuws-update hoor je zometeen. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? En nog een reden om bij Radio Noordzee te blijven. Want zometeen vertel ik je hoe jij volgende week op kosten van Radio Noordzee een hapje en een drankje kunt drinken met niemand minder dan Wolter Kroes. Inclusief drie vrienden. En je mag als allereerste de beelden bekijken van zijn reality-serie. Nou, lijkt me iets moois, toch? Hoe je kans maakt, hoor je zometeen bij Noordzee. Nu eerst de mannen die afgelopen weekend nog in de Ziggo Dome in Amsterdam stonden. Agda en de Munnik. Dit is Ren, Lenny Ren.

Flits.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Een bijzonder optreden voor onder meer Jan Smit en Yves Berendsen. Ze staan op 30 januari op het podium tijdens de jubileumviering van het Oranje Fonds in het Gelderdome in Arnhem. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij aanwezig. Het Oranje Fonds werd in 2002 opgericht als huwelijkscadeau aan het koningspaar. En met de viering wordt niet alleen het 25-jarig bestaan van het fonds, maar ook het zilveren huwelijksjaar voor Willem-Alexander en Maxima gemarkeerd. De komende weken worden er nog meer artiesten bekendgemaakt. Een zangeres Floor Jansen die stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. Dat maakte ze vandaag bekend in een verklaring. De band gaat zonder haar verder. Nou, volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Floor zelf laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solocarrière gaat. Volgend jaar brengt ze haar soloplaat Hydrus uit. En Gerard Joling die heeft zich uitgelaten over de gezondheid van René Vroeger en de toppersconcerten van volgend jaar. Onlangs werd bekend dat René voorlopig niet kan optreden. Er is bij hem een auto-immuunziekte vastgesteld en daarvoor wordt hij behandeld. Nou, Gerard vindt het verschrikkelijk voor zijn topperscollega, zo vertelde hij gisteren in gesprek met Daniel Dekker bij NPO Radio 5. Toch gaat Gerard er wel van uit dat de toppersconcerten in mei gewoon doorgaan. Misschien wel in een andere vorm. Ik denk ook dat zijn rol iets kleiner kan zijn en dat hij gewoon weer bij is, al dus Gerard.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: speelde niet alleen met toontje lager. Ook solo ging het hem prima af. Het zingen Erik Messi. En nog steeds staat hij op het podium. Je hoorde Swinking bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Hey, hoe zou je het vinden om volgende week vrijdag te gast te zijn hier bij Radio Noordzee in onze exclusieve Radio Noordzee bioscoop? Hebben jullie die? Ja, die hebben we zeker. En daar ga je dan samen met Wolter Kroes en drie van jouw vrienden de allereerste beelden van de nieuwe reality-serie Viva Familia bekijken, waarin Wolter Kroes en zijn gezin worden gevolgd. Alle avonturen in Nederland en bij hun finca in Spanje komen daar voorbij. Kortom, ja, plezier gegarandeerd. Het is te winnen vanaf morgen hier bij Radio Noordzee in de Radio Noordzee middagshow. Dus veeg je agenda vast leeg voor volgende week vrijdag, want daar hebben we het over, 23 oktober. En luister vanaf morgen en ook de komende week naar de middagshow van Radio Noordzee vanaf 4 uur. Wat een middag met René Verkerk om kans te maken op een exclusieve voorvertoning van de nieuwe reality-serie van Wolter Kroes. En je gaat proosten met Wolter zelf. Nou, een leukere vrijdagmiddagborrel kan ik niet verzinnen. Vanaf morgen te binnen hier bij Radio Noordzee. Met zometeen Kimberly Fransens, Laat Mijn Lekker Leven komt eraan. En dit is Sven Versteeg.
1: Het

0: Radio Noordzee.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Odido. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
9: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Uit de tijd dat talentenjachten op tv nog in zwart-wit werden uitgezonden, zo voelt het een beetje. Je hoorde Maud met Zoals je naar me kijkt. Zij werd tweede in Idols. Ken je dat nog? Ja. Ze werd tweede achter Boris. Je weet wel, die gozer van Keep the Soul Alive. Terwijl ik eigenlijk verstond Kip met Cola Light. Maar goed. Maud hoorde je bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Wist je dat de Domibo in opkomst is? Ja. Steeds meer kantoren en bedrijven wordt weinig gewerkt op vrijdag. Of veel thuiswerken. En dus wordt er gewoon op donderdagmiddag al geproost met de collega's. Nou, kleine inspiratie voor deze middag geef ik je bij deze. En laten we dan meteen een feestje bouwen, toch? Doen we met Fons Veuring nu bij Noordzee. Feestje!
1: Radio Noordzee!
2: Hey maat, waar is het feestje dan?
0: En proost!
2: Tijd om te knallen, vrienden.

Goedemorgen bij Radio Noordzee. Je hoorde parkje, biertje, vrienden. Nou, zou er lekker zijn hè, als je zo je donderdagmiddag kunt doorbrengen. Maar misschien moet jij gewoon aan de bak. Ben jij een van de helden die de economie draaiende houdt? Nou, het einde van de werkdag komt rap dichterbij met 200% puur Hollandse muziek hier bij Radio Noordzee. Met zometeen ook een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Daar is altijd reuring. Wat er precies gebeurt, hoor je zometeen in een shownieuws-update hier bij

0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Beleef de avonturen van Wolter Kroes en zijn familie in de Kroesjes. Viva Familia. Samen met Wolter de eerste aflevering bekijken. Luister naar Wat een Middag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve voorvertoning op 23 oktober. Voor jou en drie vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco-spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco-spanplafonds. Taak

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Soms zul je zeggen:
6: jij bent mijn rots in de branding.
5: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis in, mooi wonen.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. De man uit Barendrecht die vriendinnetjes van zijn dochter misbruikte, wil in hoger beroep een lagere straf. Hij kreeg van de rechter 18 jaar en TBS, maar hij wil eerder aan zijn behandeling in de TBS-kliniek beginnen. Daarom vinden zijn advocaten 8 jaar cel en TBS beter. De man misbruikte jarenlang jonge meisjes, vaak nadat hij ze drogeerde. De zaak wordt volgend jaar verder behandeld. In Utrecht heeft de politie 50 zware explosieven gevonden. Die lagen in een kelderbox onder een flat midden in de wijk Overvecht. Een gigantisch explosief gevaar en een groot risico voor iedereen die er woont, zegt de politie. Ze hebben een man van 55 jaar opgepakt. De Albert Heijn's krijgen nu ook hun verse spullen weer geleverd, maar soms kan nog niet alles worden aangevuld. Dat verschilt van winkel tot winkel. Door de cyberproblemen blijft boodschappen bestellen nog onmogelijk. Ook spaaracties en persoonlijke bonusaanbiedingen doen het nog niet. En een grote Afrikaanse vogel uit Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Eentje uit de 3D-printer. De grote zuidelijke hoornraaf, een bedreigde soort, moest het nu doen met 2 stompjes, want zijn onder- en bovensnavel waren afgebroken. Eten ging nog wel met de halve snavels, maar zijn veren verzorgen lukte niet meer, net als insecten vangen. Met de 3D-snavel is dit nu wel weer mogelijk, zegt de dierentuin. Het weer, iets meer bewolking. Vanmiddag rond de 20 graden wordt het uiteindelijk. Vanavond en vannacht bewolkt en dan een graad of 14. Morgen eerst droog, maar in de middag wat regen. Dan wordt het 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Jeroen van der Boom bij Radio Noordzee. Je hoorde alles min één. Gaat natuurlijk over de kou en over de kou gesproken. Tijdens de koude maand december heeft de agenda van Jeroen van der Boom eigenlijk geen plekje meer over. Hij gaat namelijk weer The Piano Man live doen. Dat doet hij al een aantal jaren, hè. De grootste pianobar van Nederland in Rotterdam Ahoy. Gaat gebeuren op 10, 11, 12 en 14 december. Dan gaat Jeroen inclusief piano het podium van Ahoy bestijgen. En eigenlijk gewoon zingen wat jij wil horen. Ik zag onlangs een oproepje op social media dat het echt niet uitmaakt wat je zou willen horen. Jeroen speelt alles. En misschien ook wel deze alles min één bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Met zometeen Babette, wat doe je nou, komt eraan. En ook een kakelverse shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Ja, daar is altijd wat te doen, altijd reuring. Nou, wat er allemaal plaatsvindt, hoor je zometeen in een kakelverse shownieuws update. En een klassieker van André Hazes, over de kou gesproken. Een vriend, hoor je zo.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Zangeres Flor Jansen stopt na 13 jaar bij de Finse metalband Nightwish. Dat maakte de band en de zangeres vandaag in een verklaring bekend. De band gaat zonder haar verder. Volgens de verklaring is het besluit na zorgvuldig overwegen genomen. Flor zelf laat weten dat al haar aandacht nu naar haar solocarrière gaat. Volgend jaar brengt ze haar soloplaat Hytrus uit. Een bijzonder optreden voor onder meer Jan Smit en Yves Berendsen. Die staan op 30 januari op het podium tijdens de jubileumviering van het Oranje Fonds in het Gelderdom in Arnhem. Bij de jubileumviering zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Het Oranje Fonds werd in 2002 opgericht als huwelijkscadeau aan het koningspaar. Met de viering wordt niet alleen het 25-jarig bestaan van het fonds, maar ook het zilveren huwelijksjaar van Willem-Alexander en Maxima gemarkeerd. De komende weken worden er nog meer artiesten bekendgemaakt. En Louis van Gaal is komend seizoen een van de gasten in het programma Sterren op het Doek. Dat heeft Omroep Max-baas Jan Slachter gisteravond gezegd in het programma Pauw in de Wit. Louis heeft ja gezegd, hij heeft heel lang nee gezegd, maar nu dus niet. Hij zei, ik doe het. Nou, daar zijn we heel blij mee, dus Jan. In Sterren op het Doek portretteren kunstenaars bekende Nederlanders, terwijl die praten met de presentator. Het programma wordt dit seizoen gepresenteerd door Carrie ten Napel, nadat Eus moest stoppen vanwege een ruzie met Jan Slachter.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Ja, zong je mee? Zong je mee of schreeuwde je het uit in de cabine of achter het stuur? Nou, geen enkel probleem hoor. Helemaal logisch met deze van André Hazes. Een echte klassieker. Een vriend hoorde je bij Radio Noordzee. Maar zometeen een man die postuum een duet zong met Hazes. Ja, nadat hij overleden was, heeft Gerard Joling het liedje Blijf bij mij samen met André Hazes uitgebracht. Werd ook een grote hit. Zometeen hoor je de nieuwste van Geertje. Creditcard van Staal komt eraan binnen nu en 3 minuten. Eerst tijd voor Emma Heesters. Dit is Hartebreker bij Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido Spek. De Radio Noordzee Lunch.

0: in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Sim-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
14: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
15: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
18: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
19: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
22: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
23: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
25: Let op. Geld lenen kost geld.
23: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
26: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.

muziek bij Radio Noordzee van Numidia. Je hoorde Habibi samen met de man die een taaie week achter de rug heeft, John West. Hij zou op 19 december zijn 20-jarig jubileum gaan vieren in Rotterdam Ahoy. Maar helaas is daar een streep doorgegaan. Hoe zit dat nou? Nou, het zou een concert zijn dat georganiseerd werd samen met het concert van René Vroeger, dat daar een dag eerder zou zijn in Ahoy. Dus dan zou het podium blijven staan, de lichten, de danseressen. Nou ja, je begrijpt, dat is handig voor allebei de artiesten. Maar helaas heeft René Vroeger door gezondheidsproblemen een streep moeten zetten door zijn concert. En dat heeft dus ook gevolgen voor het concert van John West, die zijn feestje van zijn 20-jarig jubileum dus helaas even heeft moeten uitstellen. Nou, om John een hart onder de riem te steken, zijn nieuwe single samen met Numidia bij Radio Noordzee. Je hoorde Habibi. Zometeen gaan we even terug naar die heerlijke zomer van 2026. Ja, dit jaar, precies. Justin de Wild met Cheerio. Lekker meezingen op donderdagmiddag zometeen. En nu Hans en Thomas, uiteraard, bij Noordzee.

0: bij Radio Noordzee. Je hoorde Door het oog van de nacht. Ik kijk even in de coulissen van Radio Noordzee.
1: Ja!
0: Daar staan ze al te trappelen. De mannen van de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. René Verkerk, Kobus Bosga en Jonathan Mink. Je hoort ze zometeen na vieren met de leukste afsluiting van de donderdagwerkdag. Met natuurlijk de raadsels met Benno.

0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
13: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
21: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
20: Oei, ik voel de bui al hangen.
21: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
20: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive.
0: 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, plus.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het dodental door de overstromingen in Istanbul is opgelopen tot 3. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 4 vermisten. Grote delen van de metropool zijn onder water gelopen door de zware regenval. Bij Turkse media zijn beelden te zien van auto's die zijn meegesleurd door het water en ondergelopen metrostations. Meer dan 2700 inwoners zijn geëvacueerd. De persoon die afgelopen zaterdag om het leven kwam bij een zware aanrijding op de snelweg A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De auto kwam daardoor op de andere rijbaan terecht. De politie heeft dat vandaag laten weten na onderzoek. De politie sprak eerder van een spookrijder, maar doet dat nu niet meer vanwege de toedracht. Beveiligers hebben afgelopen weekend onbekende drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Van wie de drones zijn is niet duidelijk, meldt RTV Noord. Om boven de haven te mogen vliegen is een vergunning nodig en die was niet afgegeven. De drones zijn gemeld bij de politie en die onderzoekt de zaak. En de vervanging van een spoorbrug bij Leeuwarden gaat niet door, dat melden Haagse bronnen rondom het kabinet. Het schrappen van de brug is onderdeel van de bezuinigingen om het miljardentekort op infrastructuur op te vangen. Morgen maakt het kabinet bekend welke plannen nog meer sneuvelen of juist wel doorgaan. Eerder lekte al uit dat de aanleg van de Neder-Saxe-lijn waarschijnlijk wel doorgaat. En dan het weer. Vandaag is het een droge en zonnige najaarsdag met 18 tot 20 graden. Het is zeer zacht, er staat weinig wind uit het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt bij zo'n 1 graad. En vrijdagochtend verloopt nog droog en zonnig. Maar vanaf morgenmiddag draait de wind naar het noordwesten en worden buien en koelere lucht aangevoerd. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: 51 vertragingen, dit zijn de 3 belangrijkste op de wegen die nog wel onderhouden worden. De A2 Amsterdam Oude Rijn voor Utrecht Centrum Leidse Rijn, 3 kwartier. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, 1 uur en 5 minuten. De laatste is de A27, Breda Gorkum voor Werkendam. Daar zijn ze bezig met de opruimwerkzaamheden. En je vertraging daardoor 3 kwartier.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: geleden. Gevonden op een LP in de catacombe van Radio Noordzee. Het was even zoeken, maar uiteindelijk hebben we Gerard Koks met Het is weer voorbij die mooie zomer toch boven water. Ja. Zelfs de langspeelplaat waar hij op staat heeft rimpels mee nodig. Oh. Ja, maar we hebben het wel mooi. Hè? Ja. Al is die zomer nog niet helemaal voorbij. Het was vandaag gewoon weer een prachtige nazomerdag. Ja. Of, zo je wilt, een voorjaarsdag in oktober.
1: Dat nou, ze vonden het wel.
0: Heerlijk. Het werkoverleg hebben we opnieuw buiten onder een mooie oude eik gehouden.
2: Ja, geef eens rust, hè?
0: Heerlijk was het. Gewoon nog een graad of 19, denk ik.
1: Was 20.
0: Oh, 20.
2: 20
0: cijfers. Nee, helemaal. Hé, Menno, zou jij hem kopen? De Celine Dion Barbie pop. Hij is vandaag officieel door Mattel gepresenteerd.
1: Oh, echt? Oh, wat leuk.
0: Ja, dat is natuurlijk een tijd geweest dat wij Celine Dion moesten draaien op de radio.
1: Oh, god. Ja.
0: Maar geïnspireerd een beetje op haar iconische look, volgens mij komen ze uit de tijd van My Heart Will Go On.
2: Dat was een mooie vrouw toen.
3: Oh ja, dat was wel een beetje mager was ze toen.
2: Ja, ja, ja, dat was, nu is ze nog magerder.
3: Ja. Ja. Nu een Barbie pop als een soort plastic rietje.
1: Zij kan zich verstoppen achter dat microfoonstatief, denk ik.
0: Ja, ze is niet heel gezet. Of zo.
3: Wel een goede zangeres, hoor.
0: Ja, nee, zij zong toen inderdaad de Titanic tune. Ja. En daar is die Barbie pop op geïnspireerd.
2: Oh.
0: Zeg maar met die blauwe jurk aan uit 1998.
2: Ook dacht, er zat een ijsberg naast.
0: Nee, nee. Nou, het is wel te hopen dat die pop volledig waterbestendig is.

0: Een klein stukje dichterbij, heerlijk gewoon eventjes. Het verstand op nul is altijd belangrijk, hè? Nou, daar zit hij. Het KNMI heeft zojuist code rood afgegeven.
1: Oh jee.
0: Want we hebben te maken met een wandelend hoge drukgebied. Met een humeur waar zelfs de Teletubbies jaloers op zouden zijn.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Onze eigen menselijke zonnecel. Menno!
2: Het raadsel van. Dankjewel.
0: Ik vind het altijd leuk om eventjes een beetje het nieuws met jou door te nemen en daar een raadsel aan te koppelen. Altijd actueel. Het gaat vandaag over de KLM. De KLM heeft namelijk sinds deze maand de catering op Europese vluchten aangepast. Wist je dat?
1: Oh.
0: Daardoor is het gratis broodje kaas verdwenen.
1: Oh, ja, en het biertje.
0: En het biertje. Of het appelsapje of net wat je graag wenst te drinken. Dat, dat is niet meer.
1: Oh, moet je daarvoor betalen nu?
0: Moet je er allemaal voor betalen. Broodje kaas is zomaar gewoon van de begroting gehaald.
1: Nou ja.
0: Ja.
3: Het is niet zo dat de tickets dan ook goedkoper worden.
0: Nee, dat
1: nee,
0: dat
1: nee.
0: Maar ja, goed, de kerosine zal wel duurder zijn geworden, denk je.
3: Nee, er zit geen belasting op.
0: Oh nee, oké. Okay. Nou ja, goed, hoe dan ook, je krijgt hem niet meer. Dus als je vliegt, een beetje.
1: Dat is jammer, zeg.
0: Menno, tante Annie.
1: Ja?
0: Heeft een kaaswinkel, toevallig.
1: Ja.
0: Ja. Ze is 1,70 meter lang en echt zo rond als een tonnetje.
1: Weet je? Oh,
0: zo weet je wel, zo
3: gezellig.
1: Ja.
0: Ze is jarig op eerste kerstdag.
1: Ja.
0: En ze is 35 jaar op dit moment.
1: Oké. Okay.
0: Wat weegt tante Annie?
1: Ja. De kaas.
0: Ja! Ja!
3: Maar het is gelukt.
0: Ja, Menno, het is gelukt. Ja, hij is goed. Ja, je bent scherp vandaag. Ja, ja. Je bent scherp. Nog even wat anders. De analoge revolutie bereikt ook onze oren. En daar mogen we Gen Z behoorlijk dankbaar voor zijn. Bluetooth is uit en de kabeltjes zijn weer in.
3: Echt. Oh, ja, ik zie het heel veel.
0: Ja, ja, na jaren van dalende verkoopcijfers met een dieptepunt in 2024... maken de bedraden oortjes een sterke comeback. Dankzij heel veel beroemdheden en ook Nederlandse influencers. Zoals Monica Geuze is zeg maar de bedraden look weer ontzettend populair op dit moment.
1: Ja, jij kan ze makkelijker om je oren heen.
0: Ja, maar het schijnt ook.
3: Mensen zijn bang voor de straling.
0: Ja, de straling, ja. Dat is een aanslag op je hersens, zeg maar, die straling. Vandaar ook dat vaak die draadjes weer worden gebruikt. En daarnaast wordt het ook door jongeren gezien als een modieus statement.
1: Oké.
0: En ook. En Russell.

0: heen. Het zou nog meer zijn. moeilijk hoor.
1: Ja, moeilijk hè, Menno? Ja,
0: oh, dat is moeilijk.
1: Ja, we hebben natuurlijk met die eerste hebben we je even gematst, hè? Voor het zelfvertrouwen.
0: Ja, nu loop ik helemaal vast.
1: Nu wordt die lastig, hè? Ja, ja. Nou, het zit zo, Menno. Kijk, als je hem verbonden hebt, dat zei ik al, dan is het geluid prima.

0: iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En nou is het vandaag, en dat was al helemaal aan me voorbij gegaan. Het is vandaag de internationale dag van de witte stok.
1: De witte stok?
0: Ja, die dag. Ja, het klinkt wat vreemd, maar die dag is bedoeld om blinden en slechtzienden wereldwijd te herdenken. Oh. En vooral ook te eren. Blinden lopen natuurlijk altijd met zo'n witte stok.
2: Ja, erop.
0: Nou goed, met dat nieuws in mijn achterhoofd belde ik vandaag iemand op de vraag hoe het ermee gaat.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Hallo,
0: goedemiddag, spreek ik met meneer Blind?
4: Ja.
0: Ja, goeiedag, met Kobus Boscha, Radio Noordzee.
4: Oh, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met u?
4: Ja, wel goed.
0: Ja, ik hoor een kleine twijfel, meneer Blind.
4: Nou ja, ik ben een beetje verbaasd dat Radio Noordzee mij belt.
0: Ja, ik zal ook even uitleggen waarom ik u bel. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand, gewoon om te vragen hoe het ermee gaat, even kort praatje. Alleen bel ik altijd even iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Aha.
0: En nou is het vandaag de internationale dag van de witte stok. Ik denk, ik bel even iemand blind.
4: Ja, alleen ik ben niet blind.
0: Nee, maar u heet wel blind.
4: Ja.
0: Ja, maar het gaat goed met u, maar ik hoorde een kleine twijfeling. Is er nog iets in dat u zegt, nou dat of dat zou eigenlijk wel wat beter kunnen?
4: Nou, dat niet, maar je weet dat telefonisch allerlei rare dingen ontstaan.
0: Telefonisch, ja, maar ik vraag geen geld of wat dan ook hoor. Ik wil gewoon een gezellig gesprek hebben, want we zitten ook midden in de week van het praatje.
4: Ja.
0: Dus dat mensen wat vaker een praatje met elkaar moeten maken.
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Vindt u dat ook?
4: Ja, dat vind ik zeker.
0: Doet u het zelf? Als u mensen op straat tegenkomt, maakt u makkelijk een praatje met een ander?
4: Ik moet zeggen, niet echt makkelijk, maar ik doe het wel eens, ja.
0: Ja, maar is er altijd een klein beetje argwaan bij u?
4: Ja, het is niet argwaan. Het is meer van dat ik er niet echt behoefte aan heb.
0: Nee, oké. Maar u vindt het denk ik wel fijn zoals ik u nu bel om te vragen hoe het met u gaat. Want we praten toch al, wat is het, anderhalve minuut samen.
4: Ja, maar dat kan komen doordat Radio Noordzee is.
0: Ah, u heeft iets met Radio Noordzee.
4: Nee, dat niet, maar dat zijn niet de alledaagse organisaties die mij bellen.
0: Nee, daar ben ik ook met u eens, inderdaad. Nee, dat klopt. Nou goed, het gaat allemaal goed. Heeft u iets te wensen nog, als u nu een wens zou mogen doen?
4: Een wens?
0: Ja.
4: Ja, maar ja, die zal niet in vervulling gebracht worden, maar ja, een hele milde winter.
0: Een hele milde winter?
4: Ja, met weinig stookkosten.
0: Ja, vanwege de gasprijs natuurlijk, die 3 keer over de kop is gegaan.
4: Absoluut.
0: Nou, dan zou ik zeggen, trek een lekkere trui aan.
4: Ja, dat doe ik zeker.
0: En ik ga u dan een hele fijne dag wensen, meneer Blind.
4: Ja, zenden jullie dit uit? Of?
0: Dit is op Radio Noordzee.
4: Oh, dus live?
0: Dus live op Radio Noordzee.
4: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nou. Dus kunt u even de groeten doen als u wil.
4: Nou, door iedereen de groeten. Van die mij kent.
0: Iedereen die u kent, meneer Blind.
4: Ja. Ja.
0: Nou, ik hoop dat de mensen niet doof zijn.
4: Nee, dat is helemaal niet handig.
0: En dan ga ik u een hele fijne dag toewensen. En oh ja, mag ik u ook nog een knuffel geven?
4: Ja, zeker.
0: Nou, ga ik de knuffel naar je toe sturen.
4: Ja. Verder succes met uw uitzending.
0: Ja, leuk u gesproken te hebben.
4: Oké, wederzijds.
0: Oké, dag.

0: José Top 30. Cool. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?

0: een tikkie anders doet.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
15: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1, gratis. En alle Slimpy-siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
17: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
16: Oei, ik voel de bui al hangen.
17: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
16: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
20: Het blijft droog vanavond. Morgen eerst nog een vrij zonnig begin van de dag. Gedurende de middag raakt het bewolkt, gevolgd door een regenzone die dan ook weer de zachte lucht verdrijft. Ja, dat is dan een logisch gevolg, hè, vaak.
21: Het is toch herfst eigenlijk.
20: Ja, het is, ja, we zitten er midden in. Je zou niet denken. Het is half oktober, dan wordt het ook wel eens een keer wat. Temperatuur gaat dan ook iets onderuit. Het wordt tussen 13 en 15 graden.
19: Radio Noordzee, verkeer.
21: 63 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Maarsen. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 3 kwartier. Dan de A27 Breda-Gorkum voor Nieuwendijk, 50 minuten. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. Daar staat een vrachtwagen met pech en je vertraging is bijna een uur.
20: Nou, het is de 4:30 geweest, lieve mensen, in de middagshow.
19: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
20: Met uiteraard Kobus Boscha.
22: Er worden steeds minder inbraken gepleegd en dat komt door betere beveiliging, zegt de politie. Deze zomer is het aantal inbraken met bijna 10% gedaald. Huizen hebben tegenwoordig steeds betere sloten en ook zijn er volgens de politie minder bendes actief. Bij nog eens 5 mensen is het Westnijlvirus vastgesteld, dat meldt het RIVM. Het gaat om 3 besmettingen in Zuid-Holland en 2 in Noord-Brabant. In totaal zijn er nu 64 Nederlanders besmet met het virus. 10 mensen zijn er inmiddels aan overleden. En baanwielrenner Harry Lafrijse heeft op het WK in Shanghai zijn 22e wereldtitel te pakken. En daar is hij zelf ook van onder de indruk, horen we bij de NOS.
0: Ja, het slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... Dat slaat echt nergens op.
22: Op de keirin is Lafrijse nu 5 keer wereldkampioen en dat is een record.
2: Zo, dat doet hij hartstikke goed, hè?
20: Knap, hè?
2: Goed, een beetje trots zijn op de Nederlandse sporters, hè, toch?
20: Natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
20: Absoluut.
2: Lekker wielrennen in zo'n strak pakkie, hè?
22: Ik moet altijd zo lachen. Bij mij thuis, waar ik woon, komen heel vaak wielrenners voorbij.
2: Ja.
22: En dat ziet er soms wel heel gênant uit, hoor.
2: Ja, het ziet er heel raar uit.
20: Vooral op zondagochtend.
2: Mannen met een bierpens in zo'n strak pak. Ja, op een fiets van 6 ruggen.
22: Ja, en dan allemaal reclame op dat pak, terwijl ze er geen cent voor krijgen.
2: Nee, maar het is een kwestie van meedoen.
20: Ja, en ze nemen het heel serieus, hè. Want als jij dan op je gewone zwarte weduwefietsje over het fietspad gaat...
22: Ja.
20: Dan komt er zo'n peloton... Want ze noemen zichzelf ook peloton.
2: Oh, een peloton, ja.
20: Komt er dan aan.
2: Aan de kant!
20: En joh, wie ben jij?
2: Ja,
22: dan roepen ze tenminste nog. Als ik met de hond loop, dan hoor ik helemaal in één keer... Zoef, komen ze langs.
20: Ook.
22: Ja, want een bel hebben ze niet, want dat is natuurlijk, dan wordt je fiets zwaarder. Oh,
20: aerodynamica.
22: De aerodynamica.
20: Ja.
2: Natuurlijk. En ze kunnen toch zelf roepen, ringelingeling.
22: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Nee, maar goed, dat kost weer adem.
2: Oh ja, dat moet je allemaal met
20: lastige
2: al die
20: sport eigenlijk.
22: Oh man.
2: Kom eens, wat hebben we nog meer vandaag?
22: Het is vandaag de dag 15 oktober. Als ik op de kalender kijk, dan zie ik onder andere dat Joost Nuizel vandaag zijn geboortedag viert.
2: Oh.
22: Hij is helaas vorig jaar is die overleden.
2: Overleden, ja.
22: Maar goed, we zijn blij dat we hem niet vergeten zijn. Dus we komen er later op vandaag ook nog even
2: van zijn hit natuurlijk.
22: Ja, daarom. Suzanne Visser, kennen we niet?
2: Schrijfster?
22: Nee. Anouk uit Goosje.
2: Ja.
22: 61 jaar.
2: Ja.
22: Lil Kleine, nou, die kennen we allemaal.
2: Ja.
22: Die wordt 32 vandaag. En Daniel Arends viert zijn 47e verjaardag.
20: Zo'n goede cabaretier.
22: Ja, die is echt... En vooral als die gaat improviseren in de zaal. Ik heb een fragmentje. Daarin staat hij op het podium.
2: Ja.
22: Vraagt hij wie er een tattoo heeft. En een vrouw geeft daar vervolgens op antwoord. En hij rondt hem heel mooi af. Luister maar.
3: Wie, zit hier iemand met een tatoeage? Nee, maar ik wilde wat over weten. Wie heeft er een tatoeage? En wat heb jij dan?
23: Een tekst in mijn lies.
3: Je hebt een tekst in je lies. Ja. Oh ja, want daar wordt het meest gelezen. Wat staat daar dan? Toch niet, je moet hier schuin naar boven. Hè? wat staat er dan? Gewoon een stuk van een liedje. Van Kedegedeng.

0: Hartstikke idee.
1: Ja, perfect.
2: Hé, hey, dit is vechten tegen de tranen, hè, dit?
1: Ja, een beetje wel, hè.
2: Hoe oud eigenlijk, Ferry?
1: Ja, 27 met 20 jaar ervaring, zullen we maar zeggen.
2: Oh, nou, dan hadden we misschien beter niet lang zal hij leven kunnen zingen.
1: Nou, ik hoop het wel.
2: Ja, wij hopen dat ook, wij hopen dat ook. Zeg, hoe verloopt jouw dag vandaag?
1: Ja, eigenlijk wel relaxed, wel leuk. Ik heb vanmorgen heel vroeg opgestaan en toen ben ik al verwend door mijn vriendin en de kids.
2: Oh, wat leuk.
1: En toen heb ik lekker gebak gehaald en toen ben ik naar de grote baas gegaan, naar Berk.
2: Ja.
1: Want die zit bij mij natuurlijk, die zit 5 minuten van mijn huis af. Dus ja. Heb ik daar lekker getrakteerd op gebak. Gezellig. En nu ben ik, toevallig zit ik net in de auto. Vanavond gaan we lekker met wat vrienden. Uit eten.
2: Ja, dat klinkt als de perfecte dag. Ja, heerlijk. Maar hoe ben jij verwend dan vanmorgen? Mocht je iets moois uitpakken?
1: Ja, ik heb ik kwam beneden en het hele huis vol met ballonnen en cadeautjes. Ik heb al wat uit mogen pakken en met de rest moest ik wachten totdat ze weer thuis waren. Want de kinderen willen natuurlijk erbij zijn, hè, als de cadeautjes uitpakken.
2: Ja, dit is nu al een onvergetelijke verjaardag. Wat is dat toch leuk, hè, om één keer per jaar jarig te zijn, Ferry?
1: Ja, gelukkig is het maar één keer per jaar. Alles is zo gedaan, hè.
2: Ja, dat gaat ook hard, hè. Heb jij op deze feestelijke dag nog een leuk nieuwtje voor ons?
1: Ik heb wel iets heel leuks. Er komt echt een hele leuke nieuwe single aan.
2: Ja.
3: Moeten we daar nog lang op wachten?
1: Nee, jullie niet aan te wachten. Want wij kunnen zelf eigenlijk niet wachten. We hebben nog niet precies een datum, maar zo snel mogelijk in ieder geval.
2: Ja, wij doen nu nog steeds elke dag Baco in Monaco, maar dat is dus de officiële opvolger. Is het weer met iemand samen of gewoon weer alleen?
1: Nee, het is wel een solo plaat.
2: Ja.
1: Maar wel weer wel lekker modern, weer lekker uptempo. Lekker een beetje zomers en dan lekker in de winter om toch een beetje dat zomergevoel vasthouden.
2: Ja, dat is goed. Ja, weet je, dat houdt ons lekker fris zo in die donkere maanden. Maar laten we meteen afspreken dat je binnenkort gewoon, als die uit is, dat je deze kant weer eens een keer uitrijdt, hè?
1: Nou, heel graag.
2: Ja, leuk om...
1: Ik zal het gebak niet bewaren, maar dan neem ik gewoon nieuwe gebak.
3: Oh, dat is altijd goed.
2: Ja, maar nieuwe gebak. wij lusten alles, hoor, Ferry. Dus wat dat betreft hou je niet in, hè?
1: Ja, nee, dat weet ik.
2: Nou, maakt er een onwijs toffe avond van.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Maar dat is jullie wel toevertrouwd.
1: Heel leuk dat jullie eraan gedacht hebben, dat je gebeld hebt.
2: Ferry, ik durf het bijna niet tegen je te zeggen, maar we denken elke dag even aan je.
1: Nou, dat vind ik fijn. Ik ook aan jullie.
2: Ja, dan zien we elkaar gauw. En nogmaals een enorme proficiat en een mooie avond gewenst.
1: Afgesproken. Ja, dankjewel. Tot snel.
2: Dames en heren, Ferry de Wild! Ja!

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Beleef de avonturen van Wolter Kroes en zijn familie in de Kroesjes. Viva Familia! Samen met Wolter de eerste aflevering bekijken? Luister naar Wat een Middag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve volvertoning op 23 oktober. Voor jou en drie vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Het livestreamen van de executie van een Amerikaanse militair gaat toch niet door, dat zegt president Donald Trump. Eerder zei hij dat het live uitzenden van de executie een afschrikwekkende werking zou hebben en dat er vast mensen naar zouden willen kijken. Internationaal kwam er flinke kritiek op het plan. De voormalig militair is ter dood veroordeeld voor het doodschieten van 13 collega's. D66 wil van binnenlandminister Pieter Heerma van het CDA horen wat zijn plannen zijn om het door het slavernijverleden ontstane leed te herstellen. Een D66-Kamerlid maakte tijdens een debat over het slavernijverleden duidelijk daadkracht te missen bij de minister. VVD en CDA toonden zich afwachtender en wezen vooral op het belang van erkenning. Regels die bedoeld zijn om de gegevens van mensen te beschermen zitten volgens een groot deel van de Tweede Kamer in de weg bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Partijen van links tot rechts zeiden vanmiddag in een debat open te staan voor mogelijkheden om autoriteiten meer gegevens met elkaar te laten delen. En justitie heeft TBS geëist tegen een man uit Terneuzen die tal van BN'ers zou hebben gestalkt. Ook zou hij de telefoonnummers van André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en Maxime Meiland hebben verspreid. De man is 55 en volgens experts ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt er geen celstraf geëist. En dan het weer. Vandaag was een droge en zonnige najaarsdag met temperaturen tussen de 18 en 20 graden. Vanavond en vannacht bewolkt bij 1 tot 3 graden. Morgenochtend verloopt nog droog en zonnig. Maar vanaf morgenmiddag draait de wind naar het noordwesten en worden buien en koelere lucht aangevoerd. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 76 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4, Den Haag Rotterdam voor. Schipluiden inderdaad, 38 minuten vertraging. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum, 35 minuten. En de laatste is een flinke op de A58. Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof. Daar is je vertraging 1 uur en 10 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Het is Nielson.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En zo kan het dus ook in de middagshow bij inderdaad Radio Noordzee. Zeg, het is een kwestie van nog heel even. En dan is het eindelijk zover. Walter Kroes en zijn hele gezin zien wij dan in de reality-serie De Kroesjes.
2: Ja.
0: Start op 28 oktober op TLC. En later dit jaar is het ook te streamen via HBO Max. En dan zeg maar de camera's die volgen dan niet alleen zijn drukke leven vol met optredens. Ja. Maar ook gewoon alles wat er binnen zijn huis gebeurt, komers.
3: Okay.
0: Dus zo heeft Walter recentelijk een woning in Spanje gekocht. Dus dan wordt de verhuiswagen ingeladen en dan wordt er meegegaan naar Spanje. En dan zie je precies hoe dat allemaal leuk wordt ingericht. En hoe ze lekker in het zwembad plonsen en zo. Maar ook andere hobby's van Walter. Walter is zeg maar mijn nautische vriend. Hij is gek op boten.
3: Oh ja, eindvaren naar Spanje.
0: Maar ik denk niet dat hij dat doet. Staat hij lekker het bootje te poetsen met zijn zoon. En allemaal leuk, dus dat ga je allemaal zien.
3: Allemaal leuke dingen die wij niet kunnen betalen, die gaat hij doen in deze show.
0: Dat is eigenlijk... dat is wel wat er aan de hand is. Zo formuleer je dat eigenlijk uitstekend. Zeg, hoe lijkt het jou om als allereerste aflevering 1 te kijken in een knusse bioscoopzaal? Dat is hier in het gebouw van Radio Noordzee. En dan is Walter erbij.
3: Oh, leuk.
0: Het is morgen over 1 week. Volgende week vrijdagmiddag om 1 uur of 2 gaat dat plaatsvinden. In een heuse bioscoopzaal met ranja en chips.
3: Oh,
0: en bitterballen, popcorn, alles erop en eraan. Je wordt compleet in de watten gelegd. Nou, het zou natuurlijk echt tof zijn als jij daarbij bent. Geef alvast de baas even door dat je volgende week vrijdagmiddag vrij wil hebben. Want anders lukt het niet.
3: En vraag alvast ook even 3 vrienden. Hè?
0: 3 vrienden mogen mee.
3: Zeker, gewoon lekker met z'n vieren hier naartoe.
0: Morgen worden de allereerste 4 plekken weggegeven.
3: Yes.
0: Maak jij kans. Morgen zorg dat je morgenmiddag bij dit radioprogramma bent. Want dan gaan we dat gewoon even voor jou fixen. Ja, wij kijken er met z'n allen echt enorm naar uit. Hè. Dat is leuk.
3: Zeker.
0: Leuke dingen inderdaad. En over televisie gesproken. Het is natuurlijk een kwestie van tijd. Voor verticaal drama een Golden Globe wint.
3: Verticaal drama?
0: Kijk, het fenomeen van verticaal kijken is internationaal nu echt een waanzinnige hit. En veroverd in sneltreinvaart de streamingwereld.
3: Oh, net als je TikTokjes en je Instagram dingen.
0: Vergeet gewoon breed beeld televisie en dat soort dingen. Kijk, we hebben decennia besteed aan het ruzie over wie de grootste en de breedste tv had.
3: Ja.
0: Nu hebben we bioscoopschermen van 6x6 aan de wand hangen. En dan zitten we met een bochel de hele avond naar een klein schermpje van 2 centimeter te kijken.
3: Is toch heel gek eigenlijk.
0: Daarom zeg ik, het is een kwestie van tijd en de Golden Globe gaat naar verticaal drama.
3: Ja.
4: Oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd.
0: Het is wel zo dat die acteurs op elkaars schouders moeten staan. Anders kom je niet in beeld, hè, denk ik. Hè?

0: Het is Mickey van Wijk in de middagshow bij Radio Noordzee. En over een week vandaag, over exact een week,
1: ja,
0: is zij hier te gast.
1: Ja, ik ga toch eens even vragen. Ik heb Henk Saaijt, ik heb het nou al een paar keer gehoord, maar wat is Henk Saaijt?
0: Ja, ik wilde eigenlijk wel, misschien kom ik wel stom over, maar wat is het?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Wat?
1: Anxiety, dat is de titel van de track, maar het zal een betekenis hebben.
2: Anxiety is toch angst?
1: Ja, dat is anxiety, maar dit is Henk met nog een H van Hendrik ervoor.
0: Misschien
2: angst voor Henk?
0: Dat is de gelegenheid om het even te vragen.
1: Toch?
0: Van de week. Dat is leuk, want Mickey van Wijk is te gast. Kobus, misschien moeten we even wat knaps aantrekken die middag. Dat we
2: zou eens tijd worden.
0: Indruk maken op iemand. Ja. Leuk, het is Mickey van Wijk dus bij Radio Noordzee. Waar in de app wordt gevraagd of we je iets minder willen plagen met het geluidje. Kobus, nou, dat zullen we dan inderdaad.

0: op radionoordzee.nl.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Beleef de avonturen van Wolter Kroes en zijn familie in de Kroesjes. Viva Familia! Samen met Wolter de eerste aflevering bekijken? Luister naar Wat een Middag op Radio Noordzee. Maak kans op toegang tot een exclusieve voorvertoning op 23 oktober. Voor jou en 3 vrienden. Wolter is erbij en dat is prima. Jij ook? Alle info op radionoordzee.nl.
16: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
17: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
18: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Het is now or never bij Peugeot.
1: Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
25: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
26: Het blijft droog vanavond. Morgen eerst nog een vrij zonnige periode. Gedurende de dag raakt het bewolkt. Gevolgd door een regenzone die dan de zachte lucht uiteindelijk verdrijft. En dan komen we uit ergens tussen 13 en 15 graden.
25: Radio Noordzee, verkeer.
27: Nog 78 vertragingen staan er op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste volgens Flitsmeister. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor Deil 35 minuten. Ook de A2, maar dan de andere kant op voor Zaltbommel een half uur. En de laatste is de A58 Bergen op Zoom. Tilburg voor Sint-Annabos en daar is je vertraging 50 minuten.
26: Het is 6:03 op donderdagmiddag.
25: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
26: Met Kobus Boscha. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europees Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel even groen licht geven. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de FIOD, heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het zijn twee mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overlegd. En premier Rob Jetten en zijn Europese collega-leiders voeren vanmiddag tijdens een EU-top in Brussel een verhitte strijd over een nieuwe EU-begroting. Brussel droomt van een budget van €2000 miljard. En voor Nederland is dit onacceptabel. Jetten zegt het totale bedrag zal moeten verminderen om een handtekening van Nederland te krijgen.
28: Oh, Rob slaat even
29: €2000 miljard.
28: Jongens. Met de vuist op tafel, onze Rob.
29: Ja. Zou pijn hebben gedaan.
28: Huh? Jongen. Verhitte discussie.
29: Ja, er zijn heel veel landen, bij Duitsland, Nederland ook, wij zijn echt grootbetalers aan Europa. En er zijn heel veel landen die veel minder betalen, maar ook veel meer krijgen.
28: Ja.
29: Eigenlijk hetgeen waar iedereen voor waarschuwde toen de euro werd ingevoerd. Van ja jongens, rijke Noorden moet gaan opdraaien voor het arme Zuiden.
28: Ja.
29: Dat zien we nu aan alle kanten gebeuren.
30: Ja, en wat zie je vervolgens gebeuren? Ik zag dat een tijdje terug op social media. Of op een nieuwswebsite, dat die Orbán in Hongarije, die krijgt natuurlijk ook echt heel veel EU-subsidie. Maar die wilde dat opmaken, dus wat heeft hij gedaan? Die heeft gewoon in the middle of nowhere heeft hij een rotonde aan laten leggen die nergens naartoe gaat. Van EU-geld.
28: Ja, je moet er wat mee.
30: Ja. Maar ja, 2000 miljard, hé.
28: Ja,
30: en dat is een boel geld.
28: En wij maar het braafste jongetje van de klas zijn.
30: Dat bij mij in het noorden rijden straks geen treinen meer omdat de spoorbrug niet wordt gemaakt.
28: Nee, maar hey, we willen jou in het noorden niet horen klagen. Je hebt wel gewoon alle borden in het vries nu, hè?
30: Ja, dat heeft ook maar 20 miljoen gekost.
28: Dus,
30: waar hebben we het over?
28: Je gaat niet lopen zaken nu. Je hebt je zin. Je
30: nee, ze zijn er nog niet eens.
28: Nog niet eens?
30: Nee.
28: Dat is een kwestie van tijd, hè?
30: Ik hoop het.
28: Dat is een kwestie van tijd.
29: Vorige uur feliciteerde ik al de nodige mensen. Had ik nou Henk Krol geweest, dan had ik vandaag ook even Albert Heijn gefeliciteerd. Maar goed, die is al in 1945 overleden. Als die hoort wat er gebeurd is afgelopen week met zijn bedrijf, dan draait hij zich om in zijn graf.
28: Dat denk ik ook, ja. Maar ja, goed, we zijn er nog niet helemaal uit, hè, met die Albert Heijn. Hè?
29: Nee, maar goed, ik heb wel begrepen dat de schappen alweer aardig vol beginnen te raken. Dus,
30: ja.
29: Verder felicitatie voor mezelf, want het is vandaag op de kop af 13 jaar geleden dat ik begon te leven onder Duitse bezetting.
28: Oh nee, dat
0: Ja.
30: Gaan jullie iets gezelligs doen met z'n tweeën vandaag?
29: Nou, we gaan broodjes halen bij boer Geert.
28: Oh ja, staan dan.
30: Boer
28: ja,
30: Geert,
28: ja.
30: Is dat van vieze boer Geert?
29: Nee. Boer Geert is echt heerlijke broodjes.
28: Zijn begrip.
29: Zijn begrip in Zaandam, inderdaad. Ja, dus, ja. Verder even voetbal voor de mensen die ervan houden. Vanavond speelt AZ in Alkmaar in de Europa League tegen de Israëlische club Hapoel Beersheva.
28: Ja, er zijn al wat mensen zeg maar, uit Israël gesignaleerd. Dat zal gezellig worden vanavond.
29: Ja, het begint over een klein uurtje, om 6:15. Vanavond speelt Ajax in de Conference League een uitwedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split.
28: Ja.
29: Die wedstrijd begint ook om 6:15.
28: Ja.
29: FC Twente speelt in Enschede tegen de Zwitserse club Toen.
28: Oh, Toen.
29: Begint om 9:00 vanavond.
28: Toen.
30: Mooi dorp.
29: NEC speelt vanavond thuis tegen de Bulgaarse club Leski Sofia.
28: Ja.
29: En die aanvang is vanavond om 9:00.
28: Oh, oké. Okay.
29: Verder Louis van Gaal, die is komend seizoen te zien in, als een van de gasten in het programma Sterren op het Doek. Sterren op het Doek, ik weet niet of je het programma kent.
28: Ja.
29: Daar portretteren kunstenaars bekende Nederlanders, terwijl die dan vervolgens een leuk gesprek hebben. Het programma wordt dit seizoen gepresenteerd door Carité Napel.
28: Ja, niet meer de Eus, hè?
29: Nee, Eus die moest stoppen, die had ruzie met Jan Slachter. Ja, dat schijnt de baas te zijn van
30: de Doek verdwenen, zeg maar.
29: Dus, die is van Doek verdwenen, inderdaad.
28: Ja, met verf.
29: Met verf. En, jezus. En Harry Mens, die gaat het theater in.
28: Ja.
29: Hij zegt, ik ga niet voor zaaltjes met 300 mensen staan. Ik pak het gelijk goed aan. Hij gaat in de Rai staan op 7 december. Zo'n 1700 mensen kunnen de zaal in.
28: Oh.
29: En hij gaat in die show stilstaan bij zijn eigen carrière en de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Lekker gezellig dus. Ja,
28: leuk.
29: En er wordt gefluisterd dat ook Catharine Keil haar opwachting zal maken tijdens die theater.
28: Oh, okay.
29: Hij noemt het zelf al de One Man's Show.
28: De One Man's Show, leuk bedacht. Leuk bedacht. Hey, maar die Louis van Gaal die schijnt echt jaren nee tegen Jan Slachter gezegd te hebben.
29: Oh ja?
28: En hij heeft dus nu uiteindelijk gezegd, nou, oké, ik doe het dan wel een keertje of zo.
30: Maar hoe werkt het ook alweer? Je krijgt dan zeg maar, er zijn zoveel verschillende kunstenaars en dan mag je uiteindelijk één van die werken. Maar ik denk dat Louis ze alle drie meeneemt.
28: Nou ja, ik weet niet of als hij al überhaupt tevreden is of zo. Hier, waarschijnlijk zit die Louis daar gewoon de volle 3 uur met zijn vinger priemend naar voren. Nee, die pennenstreek is tactisch volstrekt onverantwoord. Ik denk dat hij zich er gewoon tegenaan gaat bemoeien.
30: Ja, dat zou me niks
28: verbazen. Dat is een beetje Louis van Gaal.

0: Wagner bij Radio Noordzee en Bachata Bailando. We gaan onderweg naar de quiz. Jij maakt zometeen weer kans op echt de meest waanzinnige prijzen die je ooit hebt gezien in je hele leven. Dat is dat sleutelhangertje met een klomp eraan. Nou, dat is toch echt beeldig als dat aan je bos slingert.
1: Ja, dan kun je een Ferrari of een Honda rijden. Het maakt niet uit. Als dat ding eraan hangt, dan is hij onbetaalbaar.
0: Kijk, weet je wat het is? Je wordt volledig voor vol aangezien als je die aan je sleutelbos hebt hangen. Dat is echt waanzinnig mooi om te hebben. Daarnaast ook de koffiebeker van Radio Noordzee met aan de ene kant Wat een middag, de naam van dit radioprogramma. En aan de andere kant, dat is echt heel vet, jouw eigen naam.
1: Ja, leuk.
0: Echt, maar helemaal in zeg maar de Radio Noordzee kleuren ook gemaakt.
1: Oh, dus echt jouw mokken wordt dat.
0: Het is niet zo dat er gewoon even een bekertje wordt bedrukt of zo. Dat wordt helemaal door de mokkoning, wordt er goed over nagedacht. Hoe komt die naam nou het beste uit op die mok? En dan boem, dan wordt hij erop gezet en dan wordt hij verstuurd naar de winnaar.
1: Leuk.
0: Dus dat kun je zometeen allemaal winnen als je meespeelt met de quiz. En deze week is het sowieso bingo, want ook tickets voor Guido Spek, echt na jaren plannen en uitstellen, staat Guido eindelijk in het theater met Voor Spek en Bonen. En ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Een beetje een persoonlijke muzikale voorstelling over uitstelgedrag. Heb je dat last van, Kobus? Uitstelgedrag?
2: Daar kom ik straks even op terug.
0: Daar kom je zo meteen even op terug. De kleine dagelijkse uitdagingen, het lef om te beginnen. Weet je, ook als het nog niet helemaal perfect is, daar gaat het een beetje over in de show en in de quiz. Dus pak je zometeen 2 tickets. Dan ga je gewoon even op zoek naar een locatie bij jou in de buurt op een datum die je uitkomt. Daar heb je een leuke

0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
0: Mm-hmm.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
5: teruggeleverde kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
10: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emulgel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
19: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Hey, ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
24: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, mijn naam is Kobus Bosscha. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel groen licht geven. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de FIOD, heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het zijn twee mannen van 50 en 39 uit Rotterdam. Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland en daarvoor vervalste documenten hebben overlegd. Premier Rob Jetten en zijn Europese collega-leiders voeren vandaag tijdens een EU-top in Brussel een verhitte strijd over een nieuwe EU-begroting. Brussel droomt van een budget van €2000 miljard. Voor Nederland is dit onacceptabel. Jetten zegt het totale bedrag zal moeten verminderen om een handtekening van Nederland te krijgen. En het kabinet is fan van datacenters en wil graag nieuwe hebben, maar ze vreten stroom. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat de datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, want niet alles kan. Al dus de netbeheerders. En dan het weerbericht vanavond en vannacht bewolkt bij zo'n 1 tot 3 graden. Morgenochtend verloopt nog droog en zonnig, maar vanaf morgenmiddag gaat de wind draaien naar het noordwesten en worden buien en koelere lucht aangevoerd. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 69 vertragingen, wat Flitsmeister nog deze donderdagavond. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Kooimeerplein. Daar is je vertraging een half uur. Dan de A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk voor de Van Brienenoordbrug, de hoofdrijbaan. Door een ongeval je vertraging 37 minuten. En de laatste is de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof. En daar is je vertraging 54 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: jou. Zoe Levi en Aaron Blommaert. Ja, doe maar.
1: Aaron Blommaert is een Belgische acteur, ja, zanger en presentator. Hij is vooral bekend als liedzanger van de band Bobby. En als Raven, de verloren zoon van Lars de Wolf. En in 2023, dat is een zeer plezant feitje, vond hij het derde seizoen van The Masked Singer als tovenaar.
0: Ja, ik vind dit toch altijd heel vermakelijk als jij dit doet. Je zit toch...

0: gekregen om alles kwijt te kunnen.
1: Ja, maar ja goed, je wint het pas als je zometeen het goede antwoord geeft op de vraag die we jou dus in de quiz gaan stellen. Hey, en terwijl het aantal faillissementen wereldwijd stijgt, mogen wij in Nederland de handjes weer dichtknijpen.
0: Wat dan?
1: Wij blijven toch een soort van zeldzame positieve uitzondering.
0: Oh, oh.
1: Dus dat is ook. Oh, je verbaast je ook over zo.
0: Ja, ik verbaas me. Nou, je ziet best wel leegstand in de winkelstraten. Ja. Dus.
1: Nee, maar wij zijn toch een uitzondering op die level.
0: Oh, wat goed.
1: En vandaag horen we ook weer dat het navigatiebedrijf TomTom.
0: Ja,
1: wereldwijd ongeveer 200 banen schrapt om de kosten een beetje te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken. Zoals ja,
0: iedereen heeft natuurlijk een CarPlay-dingetje in zijn auto, hè, waar Apple of Google Maps op. Maar soms, dat vind ik zo mooi. Dan zie je nog oudere mensen die dan gewoon nog keurig een TomTommetje met de aansluiting in de sigarettenaansteker in de auto hebben. Ja,
1: met zo'n zuignap aan je raam.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, laten we eerlijk zeggen, het is wel pijnlijk als een navigatiebedrijf de weg naar de winst niet meer kan vinden.
2: Ja, dat is lastig.
1: Ja. Op zich wel vervelend voor met name die 200 medewerkers.
0: Ja.
1: Die vandaag

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik hier ontmoet? Ik dacht...
0: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
2: Ja, ja, ik dacht.
3: Ja, wat dacht je? A, dat je vast zat. B, dat ik je nimmer meer zou zien. Of C, dat je mij niet meer kon luchten of zien.
4: A, B of C.
3: Heel makkelijk, Radio Noordzee app even downloaden. Maar hij staat waarschijnlijk al op je telefoon. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje induwen en dan A, B of C even sturen.
4: Ja, voor de prijzen. Onder andere de 2 tickets voor Guido Spek's theatertour. Voor Spek en Bonen, de koffiebeker van Mok Koning. Helemaal gepersonaliseerd. Geen halfwerk, daar wordt echt heel veel aandacht aan besteed.
3: Chinees porselein, hè?
4: Dat is het. En natuurlijk ook het mooie houten klompje in de vorm van een sleutelhanger. Dus dan ga je echt gewoon als de man of de woman over straat met zo'n mooie hanger.
3: Sterker nog, als je je auto naar de valet parking brengt en je overhandigt de autosleutels met het klompje eraan, doen ze extra voorzichtig met je auto.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: independer.nl.
1: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
7: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
7: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
8: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
9: Het Radio Noordzee Weer wordt mede mogelijk gemaakt door de woonverzekering van Centraal Beheer.
10: Vanavond blijft het nog een tijdje droog. Morgen begint de dag op zich wel zonnig. Gedurende de dag raakt het bewolkt, gevolgd door een regenzone die dan weer zachte lucht verdrijft. Dat is over het algemeen geen goed nieuws.
11: He? Ik vind het ingewikkeld.
10: Ja, je vindt het ingewikkeld.
11: Ja.
10: Begrijp het ook wel. Nou, het komt hierop neer dat het, zeg maar, het tweede deel van de dag iets frisser wordt.
11: Herfstig.
10: En dan komt de temperatuurmeter uit op 13 tot hooguit 15 graden. Oeh. Vind je dat herfst?
11: Ja.
10: Ja, dan is het herfst.
12: Radio Noordzee, verkeer.
11: Er zijn nog 17 vertragingen. Over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht-Limbosch voor Waardenburg. Die vertraging daar nog 40 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. Een auto met pech zorgt ervoor dat je een half uur langer onderweg bent. En de laatste is de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor de Haringvlietbrug. En daar is je vertraging 32 minuten.
12: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland-update op Radio Noordzee.
10: Kijk eens, de zonnestraal van de Nederlandse televisie, Mirella van Marcus. Mirella.
13: Dat betekent mijn naam dus ook, hè, Mirella.
11: Echt?
13: Zonnestraaltje.
10: Jij denkt toch niet dat ik zomaar wat zeg?
13: Nee, het is ongelooflijk, die kennis van jou.
10: Overal wordt over nagedacht. Ja. Maar weet je wat ik ook zo leuk vind? Dat we elkaar nu al bijna een jaar kennen, allemaal zo, hè, met de hele groep samen. Ja. En dat we nu al een band hebben als je binnenkomt. Hoe is het met de pub?
13: Zeker.
10: En hoe is het met zus?
13: Heb jij je tuin al winterklaar gemaakt?
10: Ja. Het is toch goed, hè? Dat is mooi. We zijn zo langzamerhand worden we één hele grote familie.
13: Ja, vind ik heel erg leuk. Ja.
10: Ik heb ook het idee, altijd s'avonds om 10:30... ik kijk gewoon naar een familielid.
13: Hoe gezellig is dat?
10: Heerlijk. Nou, vanavond is weer raak om 10:30 na VI, Hart van Nederland, SBS6. Wat zit erin?
13: Ja, dan hebben we allereerst een hele leuke, echt een wereldprimeur van Artis voor jullie.
10: Ja.
13: Misschien heb je het al meegekregen, maar wij hebben natuurlijk vanavond de beelden. Zo leuk. Voor het eerst is daar een vogel, heeft daar een 3D geprinte snavel gekregen.
11: Oh.
13: Het is wel eens vaker gebeurd dat er een stukje was vervangen met een 3D print. Maar een hele snavel, bovenkant, onderkant, van een zuidelijke hoornraaf. En dan is het natuurlijk altijd spannend. Hè? Vertoont hij daarna natuurlijk gedrag? Ja. Gaat het werken? Kan hij eten?
10: Ja, ja.
13: Nou, witte rook vanuit Artis.
10: Ja.
13: Hij heeft zijn eerste muisje naar binnen gewerkt.
10: Oh. Ja, zijn computermuisje, denk ik.
13: Fantastisch.
10: Ja, onwijs tof. Dat is
11: gewoon een prothese.
10: Een 3D-prothese. Ja. Dat is toch fantastisch.
13: Ja. Gewoon zijn hemelse natuurlijke gedrag. Zijn veren weer schoonmaken, eten.
10: En wij zien vanavond natuurlijk de vogel.
13: Zeker in de hoofdrol vanavond. Ja, de zuidelijke hoornraaf.
10: Leuk.
13: Ja, en dan we hebben natuurlijk heel vaak ramkraken in Hart van Nederland op juweliers.
10: Ja.
13: Maar op dit moment moeten ook de Pokémon-kaartenwinkels oppassen.
11: Oh, ja.
13: Voor de tweede keer raken in één week tijd in Groningen. Want wat denk je wat zo'n kaart bijvoorbeeld wel op kan leveren?
10: Ja, duizenden.
14: 20.000, 30.000 euro geloof ik of zo, hè?
13: Ja, de aller, inderdaad, je zegt echt sommige miljoenen euro's.
11: Ja,
13: de meeste zeldzamen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat die meestal niet in de winkels liggen. Die worden via privé, via veilingen. verkocht. Maar inderdaad, in die winkels ook echt duizenden euro's.
10: Helemaal.
13: Ja, en dat is natuurlijk ook lucratief voor dieven. En die weten ze inmiddels ook te vinden.
10: Maar Minky, jij weet dat misschien wel. Is er één Pokémon-figuur, zeg maar, absoluut de favoriet dan? Ja, of?
11: Pikachu, volgens mij. Ja. Met die met dat bliksemstaartje. Dat is dat gele dingetje, dat huisje van Ash.
10: Kom eens zo kijken. Kom eens.
14: Pikachu zegt mij helemaal niks.
10: Pikachu. Gezond Pikachu.
13: Nou, kijk vanavond Hart van Nederland, ben je weer helemaal bij. Ja, en dan is er spanning in Alkmaar. Daar is, begint zometeen de wedstrijd AZ tegen de Israëlische ploeg.
10: Ja, ja.
13: Daar mogen de voetbalsupporters uit Israël niet bij zijn.
10: Nee.
13: Daar is op dit moment een demonstratie gaande van pro-Palestijnen.
10: Ja.
13: En de ME is daar, politie is daar. Ze zijn natuurlijk gewoon bang dat er dingen gaan gebeuren zoals 2 jaar geleden in Amsterdam.
11: Oh, hè? Ja,
13: Maccabi-rellen, dat weten we misschien allemaal nog.
10: Ja, ja, ja, ja.
13: Nou ja, ons verslaggever is daar natuurlijk ook. En we gaan het volgen vanavond.
10: Wil je wel even tegen de verslaggever zeggen dat ze wel een beetje uitkijkt? Want we zien er graag weer terug.
13: Bij dit soort dingen dan sturen we altijd beveiliging mee.
10: Oh, is dat echt zo? Ja,
13: zeker.
10: Wat goed. Oh, wat is wat,
13: ja, dat
10: wat
13: is
10: goed.
13: Echt protocol.
11: Waarom kan het toch nooit normaal met dat voetbal, jongens?
10: Ja. Ja,
14: nou, nee, heeft niet echt met voetbal mee.
11: Het heeft niet met voetbal te maken, maar eromheen.
10: Een politiek statement. Maar inderdaad, dat zou eigenlijk een spel moeten zijn voor iedereen. Je gaat daar misschien met je zoontje van 9 jaar naartoe. En dan zit je zo meteen midden in een oorlog.
11: Ja, maar met journalisten die beveiligd moeten worden.
13: Ja, erg hè, dat moet. Ja. Maar goed, inmiddels is dit wel de realiteit waarin we leven. Nou, laten we hopen dat het rustig blijft. Maar we gaan het zien en wij blijven het volgen.
10: Hartstikke
13: het vanavond bij ons.
10: Ja, maar half elf. Nou ja, wij zijn sowieso van de partij. Wat er ook gebeurt.
13: Gezellig.
10: Wij zetten alles op halt en we kijken om half elf naar Hart van Nederland.
13: Heel
10: met onder andere jouw middag.

0: Zijn de mannen van Bluff bij Radio Noordzee en Levenslang. Wist je dat, dat Mirella zonneschijn betekent?
1: Wist nee.
0: Je? Nee, wist je niet.
1: Nee, maar in welke taal? Is dat dan in het Latijn? Of?
0: Ja, ik heb geen idee. Het was gewoon een toevalstreffer.
2: Ja, was dat?
1: Ik kwam gewoon binnen. Dat had je dus niet moeten zeggen.
0: Nee, maar ik wist het niet.
1: Ze heeft nu op de redactie van Hart van Nederland heeft ze natuurlijk Noordzee opstaan.
0: Ja, ze is nog onderweg. Ze is er nog net niet. Denk. Ze eind lopen, okay. Hè. Het is gewoon zo'n 6 kilometer lopen aan de andere kant van het
1: gebouw. Het is gewoon een 4 mijl van Hilversum.
0: Dit. Dat is niet normaal. Maar ik heb wel een zwak voor Mirella van Marcus. Wat een
1: lieve vrouw.
0: Ongelofelijke lieverd is dat inderdaad.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, tijd voor de ontknoping met Joost Nuizel in de hoofdrol vandaag. Dag Gerrit, goedenavond.
4: Goeiedag.
0: Nou, welkom bij ons in de quiz, man.
4: Oh, dank je.
0: Vond je hem lastig?
4: Nee.
0: Ken jij Joost Nuizel nog?
4: Nee, die ken ik echt niet.
0: Nee, hij is vorig jaar
4: overleden. Ik was gewoon een gok, dit.
0: Ja, af en toe moet je een gokje nemen in je leven natuurlijk. Hij had ooit een hele grote hit met Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, en daar komt die vraag inderdaad uit. Ik laat je de opgave nog 1 keer horen, Gerrit. Daar gaan we.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht...
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, ik dacht A, dat je vast zat. B, dat ik je nimmer meer zou zien. Of C, dat je mij niet meer kon luchten of zien.
4: Ja, ik dacht, ik gokte gewoon. Ik ken dat liedje wel, maar ik wist het niet. Ik ben pas bijna 50, dus...
0: Oh, oké, dan is het misschien net aan je voorbij gegaan. Maar jij denkt dus B.
4: Ja.
0: Het is ook echt wel nimmer. Dat is wel een 70s uitspraak.
1: Hollands woord. Ja, dat klopt.
0: Ja. Hollands woord, nimmer. Dat ik je nimmer meer zou zien. Ja, of het goed is, Gerrit, dat gaan we nu horen.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
5: Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien.
0: Ja. Gerrit, jij hebt mooi werk verzet in het mooie veld over. Dus dat betekent
4: mooi.
0: Dat je vandaag krijgt een Radio Noordzee koffiebeker met notabene jouw eigen naam daarop. Hoe wil je dat?
4: Of kan ik geen andere naam erop zetten?
0: Welke naam zou je? Dat ligt er een beetje aan welke naam.
4: Ja, van mijn dochter.
0: Hoe heet jouw dochter?
4: Romy.
0: Romy, met een Griekse ei aan het einde.
4: Ja, klopt.
0: Kijk, Romy, oké.
1: Gaan we gewoon regelen, hoor.
0: We hebben de administratie even aangepast voor de mokkoning. Verder krijg je een sleutelhanger thuis. En dit is ook wel heel erg tof. 2 tickets voor Guido Spek's theatertour voor Spek en Bonen. Kijk je binnenkort even wanneer hij bij jou in de buurt is. En dan klik je die datum aan, heb je ook te pakken.
4: Oh, dankjewel.
0: Nou, het feest kan niet op. Even een mooie geit.
4: Echt top, echt top.
0: Je hebt een goede dag vandaag, jongen.
4: Ja, zeker, man.
0: Goed.
4: Had ik echt nodig.
0: Nou, dat is mooi. Geniet van je avond en dankjewel voor het meespelen.
4: Jo, dank je. Dankjewel en jullie een fijne avond nog. Hè.
5: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: hele week de allerbelangrijkste hit op de radio. Die van Samuel Welten. Zijn nieuwe was deze week de Hollandse Hitflits.
1: Geniet er nog maar even van.
0: Terug bij mij. Ja, morgen wordt weer een nieuwe bekendgemaakt. Dat betekent dat we weer een zware nacht tegemoet gaan. Hè?
1: Ja, ik heb toch altijd, weet je, je leeft toch toe naar dat moment dat die man met het veetje op zijn borst die gestempelde, verzegelde envelop binnenbrengt.
0: Ja.
1: Ik lig er toch wakker op. Ik slaap er gewoon slecht van.
0: Ja, kijk, je bent op van de zenuwen. Ja, want je weet, je weet niet wat er uit die envelop komt.
1: Nee.
0: Het kan alle kanten uit. Het is natuurlijk altijd vrijdag is de nieuwe muziekvrijdag.
2: Wat zijn de kanshebbers?
1: Er komt volgens mij best wel weer wat nieuwe muziek uit, hoor.
0: Best wat opkomen, misschien. Nou,
1: daar kan ik zeker.
2: Nieuwe plaat van Edwin Evers.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Vaste grond, ja.
0: Ja, die zou ook heel goed kunnen, ja. Dat zou maar zo kunnen. Ja. En wat hebben we nog meer? Het is lang duren op zich.
1: Ja, nee, maar weet je hoe dat komt? Ik heb hier een heel schema voor mijn neus, waar ook platen in staan die nog niet uit zijn. Dus ik wil me
0: Noem er eens een paar voor
1: de gaan vullen. Het zou een nieuwe van Yves Berendsen kunnen zijn.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik nu te veel heb gezegd, maar dat horen we later wel.
0: Mm-hmm.
1: Het zou de nieuwe van Ray Benjamin en Frank van Etten kunnen zijn.
0: Ja.
1: Het zou de nieuwe van Manuel kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zou bijvoorbeeld ook de nieuwe van Hannah May kunnen zijn die morgen uitkomt.
0: Oh jee.
1: Dus er is gewoon echt heel veel. En weet je, dan staan de artiesten hier wel eens voor de deur met taarten, merci-doosjes en zo van kies mij. Maar wij zijn onafhankelijk.
0: Oké, is Hannah May ook wel eens voor de deur gestaan met iets?
1: Ja, met een nieuwe plaat.
0: Oké, over 24 uur dan weten we het. We moeten nog eventjes de adem inhouden, maar dan komt het vanzelf goed. 18:53, we moeten er toch heel voorzichtig
1: aan...
0: we moeten er heel voorzichtig een eind aan maken, ben ik bang.
3: Ik vind dat heel jammer.
0: Ja, maar anders wij wel.

0: aangifte heeft gedaan van het cyberincident waarmee de supermarktketen al dagen kant. Dus het was of een interne menselijke fout, of er lopen nog onderhandelingsgesprekken met mogelijk daders. Eén van de twee, denk ik. Is dat zo het zijn?
1: Ja. Ja.
0: Hey, ik denk niet dat het heel grappig is als je nu een Albert Heijn inloopt en dan zegt, je moet de groente van Hek hebben. Ik denk dat kun je beter niet doen, denk ik nu wel. Of zie ik het verkeerd?
1: Nee,
0: niet doen.

Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3, comfort voor iedereen.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
20: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
21: Let's go for more, some extra, Max.
20: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. In Rotterdam zijn 2 mannen opgepakt voor gesjoemel rond de toeslagenaffaire. Ze hadden geld geclaimd van de herstelregeling, maar hadden schulden uit hun duim gezogen en documenten vervalst. De FIOD heeft nog meer mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn bij de fraude. Het eerste medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft groen licht gekregen van het Europese beoordelingscomité. Er is nu geen behandeling tegen. De pillen remmen de groei van de uitzaaiingen en kunnen het leven van kankerpatiënten met een jaar verlengen. Voor de pillen gegeven kunnen worden, moet Brussel er nog over oordelen en uiteindelijk ook het kabinet. Het kabinet is fan van datacenters en wil graag nieuwe hebben, maar ze vreten stroom. Netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat de datacenters die nu op de wachtlijst staan voor een aansluiting evenveel stroom verbruiken als alle huizen in ons land samen. Daarom moet het kabinet keuzes maken, want niet alles kan, zeggen de netbeheerders. En in IJsselstein in Utrecht heeft de politie een blaffend hondje uit een vuilcontainer gehaald. Agenten hoorden het gehuil van een puppy uit de container komen, maar het bleek niet het werk van een dierenbeul. Het was een speelgoedhondje van plastic dat Harry maakte. Het weer dan nog, steeds meer bewolking met in het noordoosten misschien een spatje regen. Morgen bewolkt en 's middags regen bij 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 24 november in het WTC Expo. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
13: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: Huis echt willen moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
6: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
7: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Er is kans dat er een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker komt in Nederland. Het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité wil dat het middel Rasonk kan worden gebruikt. Na onderzoek blijkt dat het medicijn de groei van de kanker kan afremmen. Het wachten is op de Europese Commissie, want deze moet nog wel even groen licht geven. Mensen die bij Albert Heijn online hun boodschappen doen moeten nog even geduld hebben tot na het weekend. De supermarktketen kampt nog altijd met de gevolgen van hun cybersecurity-incident van vorig weekend. De winkels worden inmiddels weer volledig bevoorraad en de schappen raken gevuld. Klanten met een betaalde bestelling worden later gecompenseerd. Bij een raketaanval van de Houthis op het presidentiële paleis in de Jemense stad Aden zijn volgens de Franse pers zeker 4 doden gevallen. Het paleis is het hoofdkwartier van de regering van Jemen, die zegt dat de premier en ministers de aanval hebben overleefd. Het doelwit van de Houthis was een militair commandocentrum van Saoedische officieren. Er zouden ook raketten zijn afgevuurd op de stad Marib. Blondie komt na 9 jaar met een nieuw album. De inmiddels 81-jarige frontvrouw Debbie Harry zegt dat het als een klassiek Blondie-album zal klinken met allerlei stijlen. Op het nieuwste werk High Noon staan ook de laatste opnames van drummer Clem Burke, die vorig jaar op 70-jarige leeftijd overleed. De eerste single, Spectral Eyes, is net uit. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon, in de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Soms zul je zeggen,
10: mam, jij bent de beste.
9: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleveren kosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Radio Noordzee.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?

0: een tikkie anders doet.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol.

0: radio 1.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige man die wordt verdacht van het stalken van bekende Nederlanders en medewerkers van de publieke omroep. Verschillende presentatoren, onder wie Maxime Meiland, André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en de echtgenoot van radio-dj Annemieke Schollaert, werden zowel online als via sms lastig gevallen. Over 2 weken is de uitspraak. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. President Donald Trump heeft opdracht gegeven voor het maken van nieuwe aanvalsplannen tegen Iran. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van de zogeheten moeder aller bommen. Het zou de eerste keer zijn dat het Amerikaanse leger dit extreem zware wapen, de zwaarst niet-nucleaire bom, inzet tegen Iran. 8 jaar geleden is deze in Afghanistan ingezet. Clarence Seedorf stopt per direct als lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB. De 50-jarige oud-international doet dat omdat hij deze week is begonnen als trainer van het Braziliaanse Corinthians, de club van Memphis Depay. Bij de KNVB was Seedorf verantwoordelijk voor voetbaltechnische zaken. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Het kwik daalt richting de 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. Aan de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags is het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
8: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, some extra, Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
20: Voor de makers. Praxis.

0: José Top 30. Cool, natuurlijk. Bij Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Samuel Welte. Terug bij mij.
1: Kom ik terug bij mij.
0: De Hollandse hitflits.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
10: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland stopt met dierproeven op apen en komt met een plan. Het Biomedical Primate Research Center reageert hierop dat apen voorlopig nog nodig zijn voor onderzoek naar onder meer infectieziekten zoals COVID, de griep en het West Nile-virus. Er worden ook andere manieren gebruikt voor proeven, maar die zijn nog niet voor alle onderzoeken geschikt. De mobiele eenheid moest ook vandaag vanwege brandstichting weer opkomen draven in Floradorp in Amsterdam-Noord. De politie werd door jongeren bekogeld met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Er zijn 2 mensen aangehouden. De jongeren zijn boos omdat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw verbiedt. Albanië kampt nu al 3 dagen met rellen. In de hoofdstad Tirana zijn demonstranten en politie weer met elkaar in gevecht gegaan. De protesten zijn gericht tegen de regering en het onderwijsbeleid. Tientallen agenten raakten gewond en meer dan 100 demonstranten zijn opgepakt. Eerder werd al brand gesticht bij overheidsgebouwen en bij het kantoor met de woning van premier Edi Rama. Tim Hofman heeft gereageerd op de kritiek op zijn outfit en het Antifa-kettingje tijdens het televisiergala. In zijn podcast zegt hij dat hij zich voor zo'n feest graag opvallend kleedt en zich niets aantrekt van negatieve reacties. Zo zegt hij: wees geen schaap, bepaal zelf wat je aandoet. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog en daalt het kwik richting de 13 graden. Aan de kust kan het harder waaien. Morgenochtend in het land vooral zon. In de kustprovincies meer bewolking, lichte regen en hier en daar wind. 'S Middags wordt het rond de 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

eerste meezingfeest van het Noorden komt eraan. Leeuwarden Live. Met Jan Smit, Justin de Wild, Jannes en vele anderen. En jij kunt erbij zijn.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeausucces gegarandeerd. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
17: Let's go for more, for Max, from Max.
16: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Onderzoek wees uit dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in concentratiekamp Dachau zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben onder meer Bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Historici waarschuwen dat verzonnen oorlogsverhalen afbreuk doen aan de geschiedschrijving. De 28-jarige Jan G. is vanuit Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd op 7 september onderschept in de haven van het Franse Duinkerke. Een week eerder was G. doelwit van het zware geweld in Overasselt, waarbij een bewaker om het leven is gekomen. Aan de Franse kant van de kanaaltunnel is een minibus in botsing gekomen met een vrachttrein. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 5 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. Davina Michel heeft een tijd persoonsbeveiliging gehad vanwege opdringerige fans. In een podcast vertelt de zangeres dat sommige mensen zich zo vreemd gedroegen dat ze zich niet meer veilig voelden. Ook vertelt Davina dat ze negatieve reacties op social media niet meer leest. En dan het weer. Vannacht blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. Morgen is het weer bewolkt. In de middag trekt vanuit het westen regen het land binnen. Aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand.

0: Eneco.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: zijn.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij

Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Radio Noordzee.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Vaarwel, zal deringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: En, allang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. De politie onderzoekt de cyberaanval op Albertijn voorlopig niet. Dat zei Stan Duif, landelijk cybercrime-coördinator van de politie, donderdagavond in Pauw en de Wit. Volgens hem heeft Albertijn nog geen aangifte gedaan en zijn er geen aanwijzingen dat gevoelige klantgegevens zijn buitgemaakt. Daarom zien politie en Openbaar Ministerie op dit moment geen reden om een onderzoek te starten. De meeste bewoners die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een gaslek in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis. Het lek in het woonblok is inmiddels gedicht. Wel is de brandweer nog bezig met het ventileren van de woningen. 9 huishoudens kunnen daarom nog niet terug en moeten elders overnachten. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat ze waren blootgesteld aan het gas. Aan de Franse kant van de Kanaaltunnel is een vrachttrein in botsing gekomen met een minibus. Franse media melden 19 gewonden, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Door het ongeluk is het treinverkeer door de Kanaaltunnel in beide richtingen stilgelegd. En de biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Dit omdat na onderzoek blijkt dat zijn verhalen over zijn oorlogsverleden en zijn tijd in een concentratiekamp zeer waarschijnlijk niet kloppen. Op verzoek van de uitgever hebben nu onder meer bol.com, Bruna en Amazon het boek verwijderd. Dan het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neyfi Ramirez. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5 mensen aangehouden, van wie er 4 minderjarig zijn. Jongeren staken branden op straat, blokkeerden wegen en bekogelden agenten met onder meer stenen, bierflesjes en vuurwerk. De woede in de wijk ontstond nadat de gemeente een plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw afwees. Het is de tweede avond op rij van ongeregeldheden. Ook gisteren moest de mobiele eenheid in actie komen. De meeste bewoners van een woonblok in Den Helder kunnen vannacht weer naar huis na een gaslek. Gistermiddag moesten 38 woningen worden ontruimd. De gastoevoer is afgesloten, maar het lek blijkt nog niet te zijn gevonden. 9 huishoudens kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woning. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Spaanse zanger Julio Iglesias dreigt alsnog vervolgd te worden. 2 vrouwen zeggen dat ze in 2021 op zijn landgoederen in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Iglesias ontkent alles. Eerder liep de zaak vast omdat de vermeende misdrijven buiten Spanje zouden zijn gepleegd. Maar volgens persbureau AFP ziet het Spaanse Openbaar Ministerie nu wel mogelijkheden om de zaak te behandelen. En dan Max Verstappen, die verruilt dit weekend even de Formule 1 voor een GT3-race in Portugal. In een interview op zijn eigen website zegt Verstappen dat hij zich buiten zijn comfortzone begeeft, omdat veel concurrenten veel meer ervaring hebben met dit type vaak zwaardere auto's. Toch blijft Verstappen Verstappen en zijn doel is duidelijk: niet alleen plezier maken, maar ook gewoon winnen dit weekend. En dan nog het weer. Het blijft vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen begint grijs en later op de dag trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Aan de kust waait een vrij krachtige noordwestenwind. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play.

rekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neevi Ramirez. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn meerdere slachtoffers gevallen. Volgens Amerikaanse media zijn daarbij 4 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen. Ook de schutter kwam om het leven. Volgens de politie heeft de man eerst buiten de school geschoten en ging daarna het schoolgebouw binnen om daar vervolgens weer in het rond te schieten. Toen agenten arriveerden was de schutter al overleden. Het blijft onrustig in de Amsterdamse wijk Floradorp. De politie heeft donderdagavond 5